aliki mamba kaso wa mo singi dan bi wanita kiti defu abuati fu gadu ya Isabelo bi wan gadu bun teni apa samaiki isi gadu bun teni apa samaiki abuati fu gadu una opoi fu sanyente na u takem en que fa amu de do aini alibi ju de aso makandilo biwala sutsani sama ipasa ma amo busani ju mudu nataki umu ana aliki sangaduani daudu sangaduani and gadu bon lo biwan gadu bon safe ya tire mi wani giwan toli fu wan pra la wan nono atom pikin fu gadu ma enko toyi de sawi futaki fa gadu ye pien fa gadu chaye anyalibi enen a martin en amayana wan samajen leli na universiteit fui en ataki no ya bele ya bebel en papa bede como bede samadi be concha ya evangeli kwa sanan en fu 1952 tang a 1970 a chaya voto fugado ya en ese efi gebora a nisanan Atan foi ali a Betani Nederland, en Mayali ani Jamaica, en outro foi ali ani América, en ato a Bitu Pikin. Sem já de nyoni, nien a de con de bacantan a dentolifu a Babel. Esse é finoi já beleixa a Babel. Ma be suku empasi fa inyalibi enke wanyongu man. Ani Jamaica taki abe gwa keliki na beauty pia be tan. Anya I de foto fu Jamaica Kingston. And ape wan sneisi keliki ede mambe de. Abe singi gospel reggae. And abe score self one hit anya singi dide kai sinner de sondu sama sondu man and then singi debe abe bun na wortu ataki and abe meke den wortu be meke pakse gadu and for it is anya debe abe begin lazy a bible on fuluku sandiani and that is there abe kong si sama na masa a Jesus fa bigi and sa abe dugi wina kroisi sa abe fa abe chaya usundu fa abe chaya a offer de and so abe kong doro masa a Jesus Christus a anyone ta fa si taken over gadu Aini negatif 75 da komo po uit Nederland gona sanang nya begin studie na universiteit en na ya tende wa yukt evangelisasi bede ya ni man fu den aini sana ini da den be wani bereik ta wang ta samanga evangeli fu Jesus Christus de beholi yung uangko makanda en a begi bede asani di dembe duwa in den libini en ondo ondo yung usama bekong a bibi de mechi anga de egi ay fa den sani fu a word fu gadu fa enke bibi aliki gadu wotu libi wan santa libi wan kin libi anga kaktifu a begi
akakte van in voor Jezus en in zo zande, dus de zande van Bijbel, van de bewoko. En de be, sabi taki gadu be ye, de be gi, de be ervaring. De be ervar ook to taki an in voor Jezus, be de wan makti sani, te be takien over wan sama of wan situatie. En baka een studie, baka ja leli na universiteit, ja kaba, ja go woko, ja wang voor de ministerie, en ja konde ja, nke ambtenaar, dus lantiman. En dan kon sabe kon si taki sama di jaini hei hei posisi, bedusani dia bebuaini gadoain. Abasaya den ke bibi sama. Yo folak sang den of yo folak gadu. En yo taki den sani di de doabun of yo godu anga de me of yo taki taki na wambun sani. Imu de bereid lobi wang te ye dini gadu bala mate yai taki fu. So lazy lasi you posisi and ook to you carriere that one taki asandi waniton and ya maskape. So you ya bifu lashing fu di ye aliki sangadwe taki and do sa wotu fu e taki. And enke samadi gadu e taki de boom. They are before do a yoisti sani. And so I be do chai pikenas and a koni. Ma ok tu ye fasha be go. And so I be go ok tu doro wang bo we can then be kai prayer breakfast. I need American konde. And I besifu kosu be fa den samadi be fogu masa Jesus aini hei posisi be go omanga bibi. And I be taki anga sama aini hei posisi samadi be du sak sama ook tu na saka manfu ontwikkeling konde di begi antaki ana amindi fu korupsi an pe sama na be kemo anga den bunsani en den betang holy abunsani godo en den tang holy den principe godo zara ki den tang du sagadu be wani fu den godo. And the sun de be de sani di be tanga en bibi fusitaki sama be de di be libi a bibi fuden aini den sani di den be de visi den be jalanti wokof sa de du den be holy a wotu fugadu en ke den tanga recha en ke den kakiti ya be lasi pasi taki de me ogo du wansani di afiti sabito e ye go meyang aden sama sade du na wansi abesi korupsi fu sama dibe dogi ma atase tu abesi sama dibe diaini hei posisi ma toku dembe du sa anwotu fu gado e taki lobi wan so umu jo win sa ukostui umu tan holi sang wot gadu wot etake adachumu holy do adachumu libi na fudachumu go we cho in sao kostui kane sama na ulobi umo sama na bless you more than au gi umo sa de me giwi madu sa awot fugare etake nga hiati nga hi fustang isabi lobi gadu fi lobi gadu lobi Jesus Christus lobi papa Jehova lobi a santa yeye lobi wan da wapoi go misi wapoi du sandi na fiti en aso en ya na so a brother Martin ya belle lifu den samaya di be holy
den bibi tanga nana manga sa den be taki ma oktu anga fa den be du embaka di aleli den sanide aini amerika konde nya kombaka sanan ena ala yu abe de bezikanga onto wikkeling en dati na wang shani di gadu wani taki wang konde mu kwa fesi en dati oktu embe du en dati ame kia yepi fu en stimuler en eerlijkheid en ja politiek to en eerlijkheid dat wang taki fu de fu ya du sani di na fiti ma fu de en tutu en abewani de wanta soutu politicus en keden tawang fu mekeden sitaki dinsbar leiderschap nawa a model fu gadu en dati abewani abewan soiden dinsbar wani taki lobi wang fu dini isabi a woto minister dat wan taki e dini tegenwoordig tegen je minister, dan avans ze maar jou op en zei, ik ga tegen anda. Zo, is hier samen met dingen, samen met de DC, of wij, dat ik wel ook geef, waarom samen je die konde, af den go zo, to je alles uit zijn. Maar, te u de tutu agadu fesi, dan, wan samen die, de fesi maar wan pesi, na wan samen die moet die niet aan, te doa en ja, kelike fugadu. Lobby one. And I want some adimu make it some idinien, but I want some adimu dini tawan. You see? Make it tawan sa kan go to, make it tawan kan libyang agadu na fasifa fiti. You see? And for the one later, any politic, one picking for gadu na for soy, and kefa aces taki sama wani jamo hei wang, amo gang wang. Muleli fudini. You see? Amuleli fudini. If waleli fudini lobi wang, da wapoi chai tawa enkelek. Umuleli fudini. And andati abala ma tenya sobe wani soy, aini a politik. Taki ukande wanta so tu samadi edini. Na nga de mofu, taki ya kristama nga de libya nga sande du. En ye gita nga skin ye pibegi. Gi ala den kristama di gani politik, wisi so posisi den de, fu na minister, fu na no, sande de, fu de na president, under president, fu de na dikto, fu wan apart, wan disani, wan pisi fu, wan ministeri. You see, make it then. Can try then say na fasi, and give a baby I need to say lelivi. They lay si then kaboda thing kaboda the daisy. Wamu fufu wamu lay wamu give fasi kotoigi, and so forth, chai pisanja in the lobby one. Ko begi giden, ko begi giden. And baka a visitor ya so ataki dosa daiko.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
2: Connected,
1: connected na Oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco, met TDSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected, I like say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële.

De dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Kerstlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: How many overcomers?

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

Ham, 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessing.

Ik werd weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in daad.

naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonden op.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag, lieve luisteraar. Welkom terug in het programma Radio Shalom 94.5, het programma Een Goed Begin. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio. Misschien dat ze even kunt groeten.
2: God zegen allemaal en veel luisterplezier.
1: Dat is mijn vrouw Ramona en mijn naam is Admo Pavero David. Wij zijn van Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth Kazan Paviro en de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Blij dat wij hier samen met u het woord van God kunnen lezen. En vandaag wil ik lezen uit de Bijbel, uit Johannes 15, vers 1 tot en met 8. En dit stuk gaat over de ware wijnstok. En ik lees daar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u, evenals de rank die geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook hij niet

ware wijnstok en God de Vader is de landman. Met andere woorden, als Jezus is de ware wijnstok, lieve luisteraar, de ware wijnstok, dan moeten we ook dan rekening houden, dan zijn er ook wijnstokken die niet waar zijn. Met andere woorden, dan zijn er ook valse wijnstokken in de wijngaard. Maar hier staat de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Hoe je keert of draait in deze wereld, en wij in Suriname doen ook veel aan landbouw. Hoe hard ook je best doet, als je plant, of het is bananen, groente, peper, tijgerblad, je gaat altijd te maken hebben met onkruid. Onkruid plant je niet, die groeit gewoon. Zo vruchtbaar ook is de grond dat er zelfs onkruid groeit. Maar dat is niet het gewenste wat wij willen. Dat is niet wat eigenlijk de focus is van de landman. God is de landman en de wijngaard is van hem en hij plant. Hij plant de wijnstokken en hij weet wat hij heeft geplant. En alleen aan datgene wat hij heeft geplant, gaat hij bewerken. En als God de landman is en hij heeft wijnstokken geplant, dan weet hij ook, zoals ik eerder heb gezegd, welke wijnstokken hij heeft geplant. En uiteraard zullen er andere wijnstokken ook groeien. Maar alleen degene die hij heeft geplant en die waar zijn, daar gaat de landman aan beginnen. En Jezus is de ware wijnstok. En wij zijn de ranken. En het mooie hiervan is, bij onze bekering tot Christus worden wij verzegeld met de Heilige Geest. We krijgen de Heilige Geest in Hoedrai Ulibi. En dan komt de Heilige Geest ook in ons hart. En dan is het deze Heilige Geest, als Santa Yadis, die wan roko in je ati roko in ons leven. En auchari wan verandering in ons leven. Want te yugi u libi abra, en te yugado migimi libi abra, ik ben bekeerd. Dan komt de Heilige Geest en hij geeft ons kracht dat wij een ander levensstijl op moeten nahouden. Een levensstijl conform dat van Christus Jezus. En zonder de Heilige Geest gaat het niet lukken. Zonder dat wij hem ook de ruimte geven, gaat het niet lukken om te veranderen zoals Christus wil dat wij moeten veranderen. Want uiteindelijk moeten we lijken op Jezus Christus als we ons leven hebben gegeven. We moeten jezien Jezus Christus en als Santa je ook je akrakti en als Santa je na awang, san sabi Jezus boom boom, san sabi gade boom boom. Zonanga asanta je in je wie na een kan mikken wie verander wie voor wie jersey Jezus Christus. En zonder Jezus die de a wijnstok wie no man tari frok toe. Want wie heeft wie de a rank wie de na a wijnstok na de taki die we de in die a wijnstok. If a wijnstok na de wie no man tari a frok toe. En na doel voor de na a wijnstok na voor tari frok toe. Wij moeten vrucht dragen. En de Yeshik Gado Ekong, lekker aan landmaag, landman en op begin kort korte lekkie aan Bijbel etaki. Weet je, de Vader gaat ons snoeien, want hij is de landman. Wij worden dus als ranken aan de wijnstok aan Jezus gevormd om meer vrucht te dragen en met als doel dat wij vrucht blijven dragen. Dus het is belangrijk dat wij, om meer vrucht te dragen en blijven dragen, dat we ons moeten behouden aan de geboden van God. De geboden van Jezus Christus, dat wat in de Bijbel staat. Zoals Jezus heeft geleefd en zoals God van ons verlangt om te zijn als kinderen van God. Voor deze ptien voor Gado, jumus manchi, bepaalde eigenschap voor Gado in u wie, if u e drei libi, if u de christen. Mino kan tak mina wan king fugado en desma elukumi desma en she next for Jesus Christus in me. Integendeel, de ma is she juist a tegenovergestelde voor wans ma sa moest de wan king fugado. Isabi? Maar dat no moest de a, dat no moest de a case, dat no moest de a fast for we moest libi. Dus ade belangrijk voor libi volgens van Gado Wani, van wie moest libi. En
De San San

0: Pimus hori kene fangumus de en fangumus libi. Wika shi in ini Galaten 5. Galaten 5 vers 22 tot en met 23. De kenmerken, de eigenschappen voor Jezus. De eigenschappen voor Jezus en dat we lezen in Galaten 5. Vers 22, komitie 23, dan we lezen daar weer vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Alle de eigenschappen die ze binden, je kan vinden in Jezus. Alle de eigenschappen die de karaktertypes aan die ze je kan vinden in Jezus. Dus als je taki wie de ching voor God, dat alle de sandici, no wie wan wan moest machine in je eigen leven, maar de mensen rondom ons moeten al deze dingen kunnen zien in ons. Hebben we de liefde? Hebben we blijdschap? Hebben we vrede? Jullie is ook een trobi of abitrobi naar een trouwang. Maar je kan de. Want Chifugade en nomo je is de kutrubi naar een strauwen. Vriendelijkheid. Je bent altijd vriendelijk. Je geeft. Je straalt ook vriendelijkheid uit. Ik zeg wie? Mensen. Libisma. De apprecieren is de na je bierti. In plaats van zolang de mens in je kon, alles maar in wakagwe. Want niemand wil met jou bemoeien. Je bent niet vriendelijk. Je bent niet lief. Je bent niet goed. Terwijl ik daardoor. De Bijbel zegt goedheid. Je bent trouw. Lijkt van Jezus trouw. Je kan karikado alla lees. Mensen, je hebt een afspraak met iemand gemaakt. En koste wat koste, je gaat je houden aan je afspraak. Je bent trouw. Mensen kunnen op je rekenen. En hoeveel van ons? Misschien betrap me schrijf je ook toe. Want ze niet opstaan en dan is zeggen afspraak dat op. Terwijl het niet hoeft. En in een sabitak a. Maar sa yu miki a asprak wachti 2 day, 3 day. En ook kisi wan telefoontje, helaas gaat onze asprak niet door. Dat zou een van die dingen moeten zijn in ons leven waaraan wij verandering moeten brengen. Je bent zachtmoedig. Zelfbeheersing. Alle die standies naam. Karaktereigenschap. Je vindt de standies in Jezus Christus. En dan, if we look via Bijbelboeken etakje in Johannes 15, ware wijnstok en wij zijn de ranken. Wie het jari a fructu, wie het jari a druifi, a wijnstok, die zie, het jari druifi lek fructu. Maar de druifi die we het jari, zijn niet zoet, zijn zuur. Dan is het geen goede eigenschap van zo'n vrucht. Maar als we goed zijn, als we goed aan de ranken vastblijven, dan we kiezen aan eigenschap, dan zijn het zoete druiven. Ik zou me gaan vanuit dat mijn operatie van druiven en me verwacht dat druiven moest sweetie en ik me testie aan druiven, dat druiven zwaar. Dan want ik was aan de boel naar aan druiven en me ospieten terug uit mijn moffel. En een sweetie voor jou. Met andere woorden ook, weet je, tot ander moet je een zegen kunnen zijn. En daar, vandaar ook Galaten 5. Vers 22 tot 23. We moeten onze hart zodanig opstellen dat we een levende relatie hebben met God. En dat God al deze dingen in ons bewerkstelligt. Gado o, den stand is in uno. En te wie de na rang die ze dat we ontdekken ook toe. Van Gado de. Je ontdekt van Jezus de, omdat je de wang naar Jezus. En wist Gado o kon voor snoei wie. Ou hati, te gade ik kon vervormen, ou hati. Maar omdat we abi a persoonlijke relatie naar Gado, a persoonlijke relatie naar Jezus, in a hati fasi dati, a momenti odoro opu, tak we o gro, met de bedoeling voor tja moro fructu. We ook kisi a krakti voor Gado. En voor kisi a krakti voor Gado, we ook kisi a blessi voor Gado. En meestal voor u lees je tegen ik is een blessing voor God. Had je ook de bedoeling voor praten een blessing die zie. Als christenen zijn we zo gezegend. Maar we houden de zegen voor onszelf. We willen het niet delen met anderen. Maar de vrucht van de geest moet in ons zodanig zijn dat we deze vrede, deze zegen, deze blijdschap, deze langmoedigheid, vriendelijkheid, zelfs deze zelfbeheersing wat zo moeilijk is, moeten delen met anderen. En hoe komt het dat je niet meer uitscheldt? Zelfbeheersing. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hoe komt het dat je je niet meer ergert als je achter het stuur zit in het verkeer in Suriname? Dat is een... Boy. Echt. Johan Luku Yusrefi. Rij je niet aan verkeer in Suriname. Als christen is dat een heel goed voorbeeld om te kijken werkelijk, Heer, ben ik een christen of niet. Maar zelf daar moeten wij met onze zelfbeheersing die we ontvangen van God ons gaan beoefenen. En God is goed. God is altijd goed. Lieve mensen, tijd nemen met God betekent bidden, vasten, Bijbel lezen, God gaan zoeken. En zelf in die momenten moeten we God vragen, Heer, wat niet thuis hoort, snoeit alstublieft. Wat niet daar hoort, haal weg. En dat is dat proces van de ware wijnstok. Zolang wij blijven aan deze ware wijnstok, is dit ook voor ons het proces dat God gaat snoeien. Uiteindelijk wil God het uiterste hebben van deze ware wijnstok. En het uiterste, de ware wijnstok, heeft Jezus al, is ons al als voorbeeld geweest. Hij is tot het uiterste gegaan als ware wijnstok. Uiterste tot aan het kruis is hij gehoorzaam geweest. Tot in de dood is hij gehoorzaam geweest. Dus het ligt niet aan de ware wijnstok. Dat is zuiver. Dat is tot het uiterste geweest. Het ligt aan ons als ranken. Dat wij vrucht dragen en meer vrucht dragen nadat God ons heeft gesnoeid. En vrucht dragen op zijn tijd. Op God zijn tijd. Niet onze tijd, maar op God zijn tijd. En de landman weet, God de Vader is de landman. Hij weet wanneer het tijd is om te oogsten. Als vrucht kan je je niet zelf geven. Tidemi firi fugro en tamara milepi. Dus pikimi. Jij kan dat niet bepalen. Tijd om te oogsten, dat bepaalt de landman. Als we stil moeten zijn, laten we stil zijn. Als we geplukt moeten zijn, laat God ons plukken. Amen. God zegen u.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
3: Hallelujah.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected à la C.
4: Connected naar Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
6: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Verlies uw redding niet. Halleluja. Rhapsody time, reality time. Een hele mooie en gezegende ochtend, geliefde. En onze thematekst is gehaald uit 1 Korinthe 10 vers 12. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Niets is zo belangrijk in deze wereld of te vergelijken met de waarde van uw redding, geliefde. Niet uw prestatie, niet uw visies, niet uw impact, niets. Uw redding is de reden van uw bestaan. Zonder die redding komt al het andere op niets neer. Uw belangrijkste doel op aarde is om uw redding zeker te stellen en anderen te helpen die van hen te vinden. Wanneer u dit begrijpt, lieve mensen, zult u een vervuld leven leiden. Er zijn mensen die ijverig hebben gewerkt, vrijgevig hebben gegeven en vurig hebben gediend, maar toch hun redding hebben verloren, omdat zij van het pad zijn afgedwaald. U kunt betrokken zijn, geliefde, toegewijd zijn en zelf gevierd worden, maar toch de essentie missen. Laat dat nooit gebeuren, lieve mensen. Uw redding is uw meest kostbaar bezit. Ga er niet lichtvaardig mee om. Weiger om weggetrokken te worden. Sommigen hebben toegestaan dat anderen hen hun koers afbrachten, waardoor zij verwikkeld raken in conflicten waar zij niets mee te maken hebben of hadden. Zij verdedigden standpunten die hun focus aantasten en hun wandel met God verzwakten. Dat is niet uw pad, geliefde. Blijf bij de waarheid. Blijf in Christus en bewaak uw hart, lieve mensen. De Bijbel zegt in Colossenzen 2 vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Dat is wat staat. Uw wandel met God is persoonlijk, lieve mensen. Toen God Abraham riep, riep hij hem alleen. Op dezelfde manier is uw verantwoordelijkheid tegenover de Heere persoonlijk. Dit zijn de laatste dagen, lieve mensen. Laat daarom niemand u misleiden. En misleid uzelf ook niet. Wees onderscheidend en blijf gevestigd in het woord, geliefde. Christus ontvangen is het begin, niet het einde. Bouw uzelf op in hem. Geef uzelf over aan diepe en intense studie van het woord. De Heer Jezus zei in Johannes 5 vers 39, onderzoek de schriften. En Paulus zei ook in 2 Timotheus 2 vers 15, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Terwijl u uzelf aan het woord geeft, onthult de geest van God diepere waarheden. Versterkt hij uw overtuigingen, geliefde, en houdt hij u gegrond in de waarheid. Geliefde, halleluja. Wat een rhapsody vandaag. We zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, ik dank u voor de onschatbare gave van de redding die ik in Christus heb ontvangen. Ik blijf standvastig, waakzaam en geworteld in uw woord. En weiger om heen en weer bewogen te worden of misleid te worden door enige invloed die in strijd is met uw waarheid. Ik ben opgebouwd in Christus. Ik groei in genade en in de kennis van uw woord. Dank u voor de genade om anderen in datzelfde glorieuze leven te leiden. In Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. Wilt u de Rhapsody opgestuurd krijgen? Stuur de thema van de Rhapsody naar, van de dag, naar ons nummer. En het thema is nogmaals, verlies uw redding niet. En dit stuurt u dus naar 864-6446. Geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. U bent van harte welkom.
We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy. En ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf. En ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je nou niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy thing. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: I overcame. How many overcomers? I overcame.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Maar dat is op prijs. Dus heb je chat kost, Mara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
3: Hé, hey broer. No stress you a day. Je no jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
2: Hè?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, en een verfi die zie. Giu, na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver vier. Verfi, by Historex.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
5: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pika horo you fesa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervan.

0: disna a programma Doro Fu Hopu, wan presenti fu gemeente handelingen. We win see you, wan blessi arkiting.
1: Arkimang, wan blessi udit di mating anyaning fu Jesus. This is a program Doro Fu Hopu, say kunayu alason di mamating. Wang presentatie voor gemeente Handelingen Ministries International. Nina Pastor Sempai de Mating, met je bakken voor Dinu Nangawo, de Fugado. Voor wie Godoro Morofara, Miwan Chawang, Beginangayo, Kampoti, Awoto, in Gado Anu. Vader Nimel, Grantangi, de Mating. Gado Galak, de Mating, Mak de Baka, voor Taki Ebrayu Woto. Kalau melanga a folk sa dina osu pocha ini anu masra. Papa mi begira ti wo tu sa gwena nga crack ti masra. E dia sa miti nga wasma. Wa ini no tu siki nga ping masra. Kalau me begi fi ye bi masra. Kalau en ne ki wo tu de lekwa bo muda kengi ibri wang masra en me kia oposma ai baka papa. Kalau fu sabi daki yo kombaka de crossbi. Ani begina yu masra. Ini Jesus ning. Amen and amen. Lebih wang itu wang tomorrow, wang bless you odi and yaning for Jesus. Mina pastor senpai lefame takik ba to the mountain mi jabaka fubo dinang agado woto. Mi e bar odi na wi chief apostle Johannes Pinas, nanga infro, nanga alatra ufrege leaders. Amen and mi bribi taki ude ini a krakti fugado. And meki gado chari wi, meki atiri wi. And meki atjanga wu. Teleki akom baka ko teki en gemeente. Lobiwan, terim mantem yo ampli ki baka aba gado woto. En ni sabi, en na so ade taki gado woto. Ala de te aikon, aikon wan yon fasi. Ala de te aikon, aikon nanga krakti. Ala de te aikon, aikon nanga forlosing. Ala de te gado woto ekon ay opoyu ay. Ala de te gado woto ekon baka lobiwan. I saw you abra ating sa weli bi. Yan meki ade balangrek ala di fugo in gado wotu. Fuluko sang gado abi klarigi yu ade dati. Gado ala di a abi wansan futak na nga yu lobi wang. A bebel di si weli sing omen yarik ba. En tok we shitaki ala di we fini nyo sani. Ala di ay gi we nyo krakti. Ala di ay gi first krakti. Terwel wa normal buku lobi wang. Te yi li sing tide. Be na ine li sing moro. E sabi ye gona furus ma oso lobi wan. En ye si de lai buku. De lai buku in de kasi de fosambel buku. Ma opmerkelijk lobi wan. De buku sa deng sma e lisi. De lisi en wang lisi nomo soms. Kantaki de lisi en tu lisi. Want yo abisma lobi wan. Sa e lisi wan buku today. Wa dek buku. Abisma sa e lisi wan ye dek buku. Wa wiki a lisi en. En dat is sabia inhoud voor ing. Ik kan vertel abra ing. Ane gone moro. Maar abu ku disi lobi wang. Na aladi baka ikangwin ing. En ay gi nyu krakti. Ay gi nyu sani. Lobi wang yon lisik moto na ngayuti de. Vanuit openbaring. Openbaring voor Johannes lobi wang. Openbaring 22. En nu aan Lisi vanaf vers 12 dape. Dape, a woto etaki, si, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij. Om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. Ja, wat ik dacht, maar zei Jezus lobby wang, hij kon spoedig en hij kwam een paimang. Voor pai ibri wang, zo lekker van een roko bede. En dat maakt je weer prikkie dat de woord die je lobby wang. So dat je een roko voor je, je zelf kan toetsen, je zelf kan sabi een roko voor je doen. you say if you gadoka opo you ai fuchi auroko sa you edu so at the akong nanga in paiman mata paiman de na in you sa kisi pai so le kifade auroko fu you bede lebi wang awaf de moro shit sansa de in agron tapu lebi wang dati you roko de abasi eko pai you mi efari yari wang lisi no mo ina yari lebi wang and you say if you open ma bena ala dei te me kisimoni ala mu te mi def kisimoni na wa fariari dei gimi sei de na wa suite sani a gi you fers den ki a gi you nyun krakti am dat you up to hude you up reserve you got do sani na nga mu ni dat yo nyang yo dringi yo do ala sort sani kan yo gwabe te la tangi serifi dat me ki paiman na wa te yo kisimoni na wa suite sani na masai se daki mi kon spudah Johannes escrevi ya and a pai man for me de nami and alas ma okisi so le ki fang e volo ko fu embedi ma masla yi se lobi wan a no pai man a no moni a ko pai a o kon fu te ki den sma sambe bribi en and a pai man sa do kisi na te go libi lobi wan wa libi fu te pe de deno de pe creino de pe jarusuno de pe pe smane lektrawa okmoro dat na paiman diwi abi wi sai din gado na atak me konspuder en me paiman dinami en ibriwan okisi en pai solo ki fa euroko bide dat me kwe yepi fu de euroko fu yo bun lobi wan dat me kwe yepi we tak nanga yu abragado wotu fu de euroko fu yo ken kon de cipher so dat i abetal meester no kon da shi taki no wan de yu no roko asa de wan hat sani lobi wan taki gado kon da taki na bi no wan paiman wat no wan de yu no roko ano sabi yu ma no no ano lati gi yu ete fu yu kan set apisto dati Ataki ik ben de Alpha en de Omega, vers 13. De eerste en de laatste, het begin en het einde. Dat in vers 14, ataki, zalig zij die hun gewaden wassen. Blessie voor de wang, zij was den kurosi lobby wang, faye was a kurosi. Nga wotu fugado ye wasi uli bi kring lobi wa nga wotu fugado ta aitak abra kurosi moro fara aitaki op dat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad Ataki blessing for the ones I was then crossing king. Amal desa abi deal na abong fully bi. And that is a psa. Wanya pot. Anya kondre pe yota ki lobi wang. Fuka kisi te ego libi. Lobi wang wapri ki mataking somoi. And now we apostle John akamba misa preking om englizi. Ataki te yen libi ya lobi wang. De alasan ye gobong ika tak saiwani ika kosuma yuwani you can tak this if you domine you can tak that if you domine you can tak that if you bishop you can tak that if you gado man me sitra mai kos gado tra mai kos Jesus na Facebook ko normal and I feel shitty I kos Jesus be kos de Christen and I wish my barren refi I taki ah minespan just the only big lobby one Te yel libi ya bu amba sa ye woko gi ay payu ya bi fro ya bi ting ikatak sa iwani ikatak ala sa iwani lobi wan amen torwel ala de san sa yu abda pe na gado gi uden avro ko sa ye du na gado gi uden den asus tof sa ye adam intik muta oso ano yu abeng na gado gi en afro sa ye libi ang ida pe na gado aba fro wan na gado meken Lai katak saiwani, ma isa day lobi wang, sayo kenapa face gado, dat ape ano yeta ko na gado etaki faibe libi dat ape yo shita ki yon yuno abi paiman beina mi kate etaki na sumari ko na gronda puja lobi wang des vi alamala yere awoto lobi wang ataki des masa wasne kuro si krindo abi blessi wando abi deal na abonfu libi enjo mapsagwa nyapot uma psaguanya santa foto lobiwan te dey lu kuyu srefi ni takem baka taki aten chatu bi takem sonet lobiwan taki you can tax say one you can do say one you can long you can laugh you can do say one lobiwan ma ade saya ngagado omidi da you mata ka sem fasi ete. And if you matak you know mataka sem fasi moro, that one taki one problem de. And funodoro so fara lobi one. We giu gado wotu. Fo akan sagwe in you, fo akan libi in you, fo akan meki rutu in you, fo akan was de kawada fi ukring, was you kurosi kring, that na alibi for you. Make sani in order. Sosofi you can abi miti na nga a meester. Lobi wang ti de manting. Me ki you a shot breaking disi. On the one shot breaking. Me kan breaki moro langa ma fa wika a ting. Lobi wang. We no ma go moro langa. Na mi wang pa mudok you lobi wang. Dati let fa a war to kong. Dati masla Jesus denang e pa imang. En ay kong spudok. Sorgo takite akong. You abi to kudaning. You abi paimang naing. Kena paima sa augi yu na ate go libi. Sol ku taki yu was yu kono si kring lobi wang. And solanga dati de in order lobi wang. Dayo sabi taki. You o abi deal na abong fu libi. Na abong fu dede. Abong fu libi. And dati na nga. Na froiti yo goi froiti epsa guenya photo full libi laf lafu dansi dansi epsa guenya photo full libi ama said you be set you sani lo bi wanti de afru ko giyo batamara akalati giyo en on dat de afru ko giyo ete we giyo gado wotu amen lo bi wan me blessing nga de wotu disi en ti de manteng if you know abi no one press you na ko makandra lo bi wan ye era wo tu da we hori ko makandra na kemita hande lenga bai tali we nomor 2 te nanga fir lo bi wan ko se strat fu dam bula we da pe wide asre fi presi fi taki manden mi mo was kolos mi mi disi mi dati 6 euro ba kandra lo bi wan wa bi wa o kasi giu ete we hori wa tuido ko makandra you defan hande welcome da pe na 20 wa lo bi wan wa ta male yo strat we te da pe o tu we defan hande welcome na Sunny Point lobby wang we dabe we be gi ook die room manding Freda Burg ook lobby wang we van harte welkom dabe na Tamasari lobby wang kilometer 13 dabe we van harte welkom na Borokopondo lobby wang dabe ook to you de welkom afobaka soleki tapuri pa ook to you de welkom na Mungo lobby wang na Mungo yetang lobby wang you de van harte welkom dabe ook to kon leri fa ye wasi akrosi fu Ukraine fu kon leri fa yum set sani en order en ook to na Belgio lobby wan wie hori ko makana da be you defan hat welcome da be be wo cha yum ora fara we want take the word to disi and make God bless you father ni mo grand tangi fu de mamanti grand tangi fa wo to grand tangi fu imri wan sang be arki masra mi begi dati meki wotu gonana krakti en meki a miti wans magado da mi begi na yu masra na in Jesus ding may God bless you.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedendag, lieve luisteraar. Welkom terug in het programma Radio Shalom 94.5, het programma Een Goed Begin. Samen met mijn vrouw zit ik hier in de studio. Misschien dat ze even kunt groeten.
2: God zegen allemaal en veel luisterplezier.
1: Dat is mijn vrouw Ramona en mijn naam is Atmo Pawero David. Wij zijn van Eagle Wings Ministry International onder apostel Kenneth Kazan Pawero en de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Blij dat wij hier samen met u het woord van God kunnen lezen. En vandaag wil ik lezen uit de Bijbel, uit Johannes 15, vers 1 tot en met 8. En dit stuk gaat over de ware wijnstok. En ik lees daar, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u, evenals de rank die geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij zij de ranken. Wie in mij blijft, gelijk in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. So on en so on en so on. Hoe te blijven in Jezus Christus. De titel zegt het al, de ware wijnstok. En hij zegt, Jezus is de ware wijnstok en God de Vader is de landman. Met andere woorden, als Jezus is de ware wijnstok, lieve luisteraars, de ware wijnstok, dan moeten we ook dan rekening houden, dan zijn er ook wijnstokken die niet waar zijn. Met andere woorden, dan zijn er ook valse wijnstokken in de wijngaard. Maar hier staat de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Hoe je keert of draait in deze wereld, en wij in Suriname doen ook veel aan landbouw. Hoe hard ook je best doet, als je plant, of het is bananen, groente, peper, tijgerblad, je gaat altijd te maken hebben met onkruid. Onkruid plant je niet, die groeit gewoon. Zo vruchtbaar ook is de grond dat er zelfs onkruid groeit. Maar dat is niet het gewenste wat wij willen. Dat is niet wat eigenlijk de focus is van de landman. God is de landman en de wijngaard is van hem en hij plant. Hij plant de wijnstokken en hij weet wat hij heeft geplant. En alleen aan datgene wat hij heeft geplant, gaat hij bewerken. En als God de landman is en hij heeft wijnstokken geplant, dan weet hij ook, zoals ik eerder heb gezegd, welke wijnstokken hij heeft geplant. En uiteraard zullen er andere wijnstokken ook groeien. Maar alleen degene die hij heeft geplant en die waar zijn, daar gaat de landman aan beginnen. En Jezus is de ware wijnstok. En wij zijn de ranken. En het mooie hiervan is, bij onze bekering,

dat wij hem ook de ruimte geven, gaat het niet lukken om te veranderen zoals Christus wil dat wij moeten veranderen. Want uiteindelijk moeten we lijken op Jezus Christus als we ons leven hebben gegeven. We moeten zien Jezus Christus en als Santa je ook je akrakti en als Santa je na awang, san sabi Jezus boom boom, san sabi gade boom boom. Zodat als Santa je in je wina een kan maken wie verander wie voor wie dierzi Jezus Christus. En zonder Jezus die de a wijnstok binnenman tari vroktu, want wie heeft wie de a rank wie de na a wijnstok na de taki die we de in die a wijnstok if a wijnstok na de binnenman tari a vroktu en na doel voor de na a wijnstok na voor tari vroktu. Wij moeten vrucht dragen en de Yeshik gado e kon lekje a landmacht. Landman en op begin kort kort die lekkie aan Bijbel etaki. Weet je? De Vader gaat ons snoeien, want Hij is de landman. Wij worden dus als ranken aan de wijnstok aan Jezus gevormd om meer vrucht te dragen en met als doel dat wij vrucht blijven dragen. Het is belangrijk dat wij om meer vrucht te dragen en blijven dragen, dat we ons moeten behouden aan de geboden van God, de geboden van Jezus Christus, dat wat in de Bijbel staat, zoals Jezus heeft geleefd en zoals God van ons verlangt om te zijn als kinderen van God. Voor deze team voor Gado, je moet manchie bepaalde eigenschap voor Gado in je wie, if je een draai liebe, if je de Christen. Mijn kan tak mijn naam team voor Gado en dit is mijn elukumi, dit is mijn en zie niks voor Jezus Christus in je. Integendeel, de man is juist het tegenovergestelde voor ons maatsaal moest de man ching voor Gado. Is dat wie? Maar dat noemt de a, dat noemt de a case, dat noemt de a vast van wie moest Libi. Dus het is belangrijk voor Libi volgens van Gado wani van wie moest Libi. En de san sana we moest gewoon rekenen van wie moest de en van wie moest libi. We kan zien in Galaten 5. Galaten 5 vers 22 tot en met 23. De kenmerken, de eigenschappen voor Jezus. De eigenschappen voor Jezus en dat we lezen in Galaten 5 vers 22 kom je 23. Dan we lezen daar weer vrucht van de geest. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Alle de eigenschappen die je bent, je kan vinden in Jezus. Alle de eigenschappen die zijn karaktertypes aan die je kan vinden in Jezus. Dus als je taki wie de ching voor God, dat alle de sanditie. No wie wang moest machine in uw eigen leven, maar de mensen rondom ons moeten al deze dingen kunnen zien in ons. Hebben we de liefde? Hebben we blijdschap? Hebben we vrede? Jullie is ook een trobi of abitrobi naar een trouwang. Kan je kan de van Chifugade en nomo je is ook een trobi naar een trouwang. Vriendelijkheid. Je bent altijd vriendelijk. Je geeft, je straalt ook vriendelijkheid uit. Ik zeg wie, mensen, libisma, de apprecieren is de na je bierti. In plaats van, zolang de mens in je kon, alles maar in wakagwe. Want niemand wil met jou bemoeien. Je bent niet vriendelijk. Je bent niet lief. Je bent niet goed. Terwijl ik door de Bijbel zeg, goedheid. Je bent trouw. Lekker van Jezus trouw. Je kan karika door allerlees. Mensen, je hebt een afspraak met iemand gemaakt. En koste wat koste, je gaat je houden aan je afspraak. Je bent trouw. Mensen kunnen op je rekenen. En hoeveel van ons? Mijn solletie, mijn betrap, mijn schrijf je ook weer. Want dan heb je en dan is zeggen afspraak dat op. Terwijl het niet hoeft. En in een sabitak, smaasa, je maakt je afspraak, wacht die 2D, 3D. En ook kies je een telefoontje, helaas gaat onze afspraak niet door.
Dat zou een van die dingen moeten zijn in ons leven waaraan wij verandering moeten brengen.

0: brengen. Je bent zachtmoedig. Zelfbeheersing. Alle die sandies naam. Karaktereigenschap. Je vindt de sandies in Jezus Christus. En dan, if we look via Bijbelboek in Johannes 15, ware wijnstok en wij zijn de ranken. Wie het jari a fructu, wie het jari a druivi a wijnstok, die zie het jari druivi lek fructu. Maar de druivi die we het jari zijn niet zoet, zijn zuur. Dan is het geen goede eigenschap van zo'n vrucht. Maar als we goed zijn, als we goed aan de ranken vastblijven, dan we kiezen aan eigenschap, die zie, dan zijn het zoete druiven. Zou me go vanuit dat mijn opera niet want druivie en me verwacht dat druivie moest sweetie en if me tessie a druivie dat druivie soa. Dan want ik want zo'n boel naar a druivie en me ospieten terug uit mijn mofo. En een sweetie voor jou. Met andere woorden ook, weet je, tot ander moet je een zegen kunnen zijn. En daar, vandaar ook Galaten 5, vers 22 tot 23. We moeten onze hart zodanig opstellen dat we een levende relatie hebben met God en dat God al deze dingen in ons bewerkstelligt. Gado, den sandisi in unu. En te wie na een rang die ze dat we ontdekken, ook toe, van Gado de. Je ontdekt van Jezus de, omdat je de wang naar Jezus. En wist Gado ook kon voor snoei wie? Ou had die. Te gade ik kon vervormen ou hati. Maar omdat we abi a persoonlijke relatie na a gado, a persoonlijke relatie na a Jezus, in a hati fasi dati, a momenti odoro opu, tak we o gro, met de bedoeling voor tja moro fructu. We ook kisi a krakti voor gado. En voor kisi a krakti voor gado, we ook kisi a blessi voor gado. En meestal voor lezen te wie ik is een blessing voor God. En de auto een bedoeling voor praten een blessing die zie. Als christenen zijn we zo gezegend. Maar we houden de zegen voor onszelf. We willen het niet delen met anderen. Maar de vrucht van de geest moet in ons zodanig zijn dat we deze vrede, deze zegen, deze blijdschap, deze langmoedigheid, vriendelijkheid, zelfs deze zelfbeheersing wat zo moeilijk is, moeten delen met anderen. En hoe komt het dat je niet meer uitscheldt? Zelfbeheersing. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Hoe komt het dat je je niet meer ergert als je achter het stuur zit in het verkeer in Suriname? Dat is een... Boy. Echt. Johan Luku Yusrevi. Rij in je verkeer in Suriname. Als christen is dat een heel goed voorbeeld om te kijken werkelijk, Heer, ben ik een christen of niet. Maar zelf daar moeten wij met onze zelfbeheersing die we ontvangen van God, ons gaan beoefenen. En God is goed. God is altijd goed. Lieve mensen, tijd nemen met God betekent bidden, vasten, Bijbel lezen, God gaan zoeken. En zelf in die momenten moeten we God vragen, Heer, wat niet thuis hoort, snoeit alstublieft. Wat niet daar hoort, haal weg. En dat is dat proces van de ware wijnstok. Zolang wij blijven aan deze ware wijnstok, is dit ook voor ons het proces dat God gaat snoeien. Uiteindelijk wil God het uiterste hebben van deze ware wijnstok. En het uiterste, de ware wijnstok, heeft Jezus al, is ons al als voorbeeld geweest. Hij is tot het uiterste gegaan, als ware wijnstok. Uiterste tot aan het kruis is hij gehoorzaam geweest, tot in de dood is hij gehoorzaam geweest. Dus het ligt niet aan de ware wijnstok. Dat is zuiver. Dat is tot het uiterste geweest. Dat ligt aan ons als ranken. Dat wij vrucht dragen en meer vrucht dragen nadat God ons heeft gesnoeid. En vrucht dragen op zijn tijd. Op God zijn tijd. Niet onze tijd. maar op God zijn tijd. En de landman weet, God de Vader is de landman. Hij weet wanneer het tijd is om te oogsten. Als vrucht kan je je niet zelf geven. Tidemi firi fugro en tamara mi lepi dos pikimi. Jij kan dat niet bepalen. Tijd om te oogsten, dat bepaalt de landman. Als we stil moeten zijn, laten we stil zijn. Als we geplukt moeten zijn, laat God ons plukken. Amen. God zegen u.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui! Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met
3: iDeal.
4: Dus bestel ik
3: dingen sneller. Liefste tante, als krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Dat is wat ik niet aan niks doe.
5: En dan,
4: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rowee.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: Wie are you? Wie are you?
7: Boy, mi clara ozo. Maar dat is op een prijs. Dus heb je het kost, Mara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
8: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuanyo verfi. Verfi.
7: Hè?
8: Verfi.
7: Verfi? Dat is dat die.
8: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die zie. G.U. na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
9: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
10: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
11: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droogt sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
12: Hallo, ik ben Makela. Me love the shallow.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde kijkers, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet u allen in de naam van Hem die is, die was en die komen zal, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Ik ben zuster Vera Biswane Goeto van de Evangelische Broedergemeente Helena Christina. Ik hou u de dagwoorden voor. De dagwoorden voor vandaag, zondag 13 september. Daar hebben we de 15e zondag na Trinitatis. En de weektekst is gehaald uit 1 Petrus 5 vers 7. En daar staat, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. De dagwoorden zijn gehaald uit Psalm 9 vers 10. De Heere is een burcht voor de verdrukte. Een burcht in tijden van nood. De Heere is een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Ons leerwoord is gehaald uit Jacobus 1 vers 27 en daar staat, zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is omzien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God. De Vader is omzien naar wezen en weduwe in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Het bijbehorend gezang is gezang 194 vers 1. En daar staat, een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Nogmaals het lied. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Tot zover de dagwoorden voor vandaag, zondag 13 september 2026.

De schriftlezing is gehaald uit Genesis 2, vers 4 tot 7. Genesis 2, vers 4 tot 7. En daar staat, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Ten tijde dat de Heer God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde. En er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproken. Want de Heere God had het niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Ik ga u voor in gebed. Dank u wel, trouwe God en Vader. Dank u wel, hemelse Vader, dat u totaal zal overnemen en dat deze woorden harten zal aanraken. Dank u, Vader, in Jezus' almachtige naam. Amen. Geliefde luisteraars, kijkers, broeders en zusters. Er zijn momenten in het leven waarop je naar jezelf kijkt en denkt. Hoe moet ik dit allemaal dragen? Je draagt zorgen over je gezin. Je draagt zorgen over je kinderen. Je draagt zorgen over je werk. Je draagt zorgen over je gezondheid. Je draagt zorgen over de toekomst. En soms draag je zelf zorgen waar niemand iets van weet. Herkent u dat, geliefde? Je loopt rond. Je glimlacht. Je zegt, het gaat goed. Maar diep van binnen zeg je, Heer, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud. En juist daar begint vandaag Gods woord tot ons te spreken. Want voordat God zegt, werp al uw bekommernis op mij, zoals de weektekst is aangegeven, laat Genesis ons eerst zien wie die God is die ons zorgen kan dragen. Genesis 2 vertelt ons niet alleen hoe de mens geschapen werd. Het laat ons iets wonderlijks zien. God vormt een mens met zijn eigen handen. Hij maakt hem uit stof van de aarde. Hij blaast zijn levensadem in zijn neus. En de mens wordt een levend wezen. Dat is zo geweldig te weten. En weet u, geliefde, wat dat betekent? Dat betekent, jij bent niet zomaar ontstaan. Jij bent door God gevormd. Jij bent door God gekend. Je bent door God tot leven geroepen. En als de God die jou gevormd heeft, jou kent, dan mag je ook geloven dat hij weet wat je vandaag draagt. Hij weet het. Daarom is het thema van deze preek, de God die mij gevormd heeft, is ook de God die mij draagt. Genesis 2 vers 7 zegt, toen formeerde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. Let goed op dat woord, formeerde. God sprak niet alleen over de mens, God keek niet alleen naar de mens. Hij formeerde de mens. Weet je, als een pottenbakker de klei in zijn handen neemt, zo neemt God het stof en vormt hij de mens. En daarin, geliefde, zit een diepe boodschap. God kent niet alleen het eindproduct. Hij kent ook het proces. Wij mensen kijken vaak naar ons leven en zien alleen wat er misgaat. Maar God ziet het hele proces. Wij zeggen, waarom gebeurt dit met mij? God zegt, ik ben nog met je bezig. Wij zeggen,
Waarom duurt het zo lang? God zegt, ik vorm je. Wij zeggen, waarom begreep ik het niet? God zegt, vertrouw me. Ik zie wat jij niet ziet. Geliefde kijkers, luisteraars, broeders en zusters. Wanneer een pottenbakker bezig is met klei, ziet iemand die ernaast staat misschien alleen maar een stuk natte aarde. Maar de pottenbakker ziet al wat het moet worden. Hij weet waar hij moet drukken. Hij weet waar hij moet draaien. Hij weet waar hij moet vormen. De klei hoeft alleen maar in de handen van die pottenbakker te blijven. Misschien voel jouw leven vandaag als een stuk klei. Je begrijpt niet wat God aan het doen is. Maar misschien is het antwoord niet God is afwezig. Misschien is het antwoord God is aan het vormen. Genesis zegt dat God de mens uit de stof vormde. Dat is niet iets indrukwekkends. Stof is kwetsbaar. Stof is breekbaar. Stof stelt niet zoveel voor. En toch kiest God juist dat stof om er leven in te blazen. En dat leert ons iets, geliefde. God schaamt zich niet voor onze kwetsbaarheid. Wij proberen vaak sterk te zijn. We willen niet laten merken dat we moe zijn. We willen niet zeggen dat we verdriet hebben. We willen niet toegeven dat we bang zijn. We willen niet zeggen dat we hulp nodig hebben. Maar God zegt, je hoeft tegenover mij niet sterk te doen. Psalm 9 vers 11 zegt, daarom vertrouwen zij op u die uw naam kennen. Omdat u, Heere, nooit hebt verlaten wie u zoeken. Wat een geweldige zekerheid. God verlaat niet degene die hem zoekt. Niet degene die alles goed doet. Niet degene die nooit twijfelt. Niet degene die altijd sterk is, maar degene die hem zoekt. Misschien kom je vandaag bij God met tranen. Misschien kom je met vragen. Misschien kom je met een gebroken hart. Misschien weet je niet eens goed wat je moet bidden. Zoek hem toch. Want zijn belofte is, ik verlaat je niet. Genesis 2 vers 7 zegt, en hij blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Let daarop. Het was stof. Maar toen God zijn adem gaf, kwam er leven. Dat is misschien precies wat iemand vandaag moet horen. Wat voor jou dood lijkt, kan God opnieuw leven inblazen. En weet je, het kan een huwelijk zijn dat moeilijk is. Een kind waarover je zorgen maakt. Een droom die al jaren begraven ligt. Een bediening waarin je moe bent geworden. Een gebedsleven dat droog geworden is. Een hart dat door teleurstellingen koud is geworden. Je zegt misschien, het is voorbij. Maar God zegt, ik kan opnieuw leven blazen. Geliefde, weet je, soms heb je een plant in huis waarvan je denkt, deze gaat dood, die bladeren hangen, de grond is droog, er lijkt geen leven meer in te zitten. Maar iemand met verstand van planten kijkt ernaar en zegt, wacht even, er zit nog leven in de wortel. Zo kijken wij naar mensen. Wij zien alleen wat boven de grond gebeurt. God ziet de wortel. Wij zeggen, er is niets meer. God zegt, ik ben nog niet klaar. Daarom moeten wij voorzichtig zijn met het uitspreken van een definitief oordeel over ons eigen leven. Zeg niet te snel, mijn situatie. Nee boy, het verandert nooit.
Zeg niet. Mijn kind komt nooit terug. Zeg niet. Mijn huwelijk wordt nooit beter. Zeg niet. God heeft mij vergeten. Want jouw huidige situatie is niet het laatste hoofdstuk. Psalm 9 vers 11 zegt. Daarom vertrouwen zij op u die uw naam kennen. Er staat niet alleen, zij kennen Gods naam. Er staat, zij vertrouwen. Want werkelijk God kennen leidt tot vertrouwen. Als ik weet wie God is, hoef ik niet alles te begrijpen om hem te vertrouwen. Nee, en dat is moeilijk. Want wij willen graag uitleg. Waarom Heer? Wanneer Heer? Hoe lang nog Heer? Waarom ik? Maar God geeft ons niet altijd een antwoord op waarom. Soms geeft hij ons alleen zijn aanwezigheid. En soms is dat genoeg. Denk aan een kind dat 's avonds bang is. Het kind vraagt, papa, blijft u hier? En papa zegt ja. En het kind vraagt misschien niet meer waarom het donker is. Het hoeft alleen te weten, papa is hier. Dat is geloof. Niet, ik begrijp alles, maar ik weet wie bij mij is. Daarom zegt Psalm 9 vers 11, wie uw naam kennen, vertrouwen op u. En dan komen we op de weektekst. 1 Petrus 5 vers 7, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wat een krachtige tekst. Er staat niet, draag uw bekommernis zo goed mogelijk. Er staat, werp het af van je. Alsof iemand een zware tas draagt en iemand anders zegt, geef het maar aan mij. Maar wat wij vaak doen, God zegt, geef mij het. Wij zeggen, ja Heer. En vervolgens nemen we het 's avonds weer terug. We leggen onze zorgen bij het altaar, maar 5 minuten later pakken we ze weer op. God zegt, laat ze daar. Misschien is dat vandaag ons probleem. Je bidt, Heer, ik geef u mijn kind. Maar daarna controleer je alles weer. Heer, ik geef u mijn toekomst, maar daarna lig je 's nachts wakker. Heer, ik geef u mijn financiën, maar daarna word je helemaal verteerd door die angst. Heer, ik vertrouw op u, maar ondertussen draag je hart de hele wereld. Vandaag, geliefde, zegt God, werp het op mij. Niet omdat jouw probleem klein is, echt niet, maar omdat jouw God groter is dan jouw probleem. En op het laatste gedeelte van 1 Petrus 5 vers 7, daar staat, want hij zorgt voor u. Er staat niet, hij zorgt voor jouw probleem, er staat, hij zorgt voor jou. Dat is persoonlijk. God zorgt niet alleen voor wat je hebt. Hij zorgt voor jou, voor je hart, voor je tranen, voor je vermoeidheid, voor je toekomst, voor je gezin, voor datgene waar je niet over kunt praten. Voor die nacht waarin je alleen maar wakker ligt. Hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor jou. Misschien zegt iemand, maar als God voor mij zorgt, waarom heb ik dan nog zoveel problemen? Omdat Gods zorg niet altijd betekent dat hij ons een leven zonder problemen geeft. Soms betekent Gods zorg, hij draagt je er doorheen. De storm kan blijven, maar je verdrinkt niet. Het vuur kan branden, maar je wordt niet verlaten. De weg kan moeilijk zijn, maar je loopt hem niet alleen. Kijk hoe mooi deze drie teksten samenkomen.
Genesis 2 vers 7 zegt, God heeft mij gevormd. Psalm 9 vers 11 zegt, daarom kan ik hem vertrouwen. En 1 Petrus 5 vers 7 zegt, daarom mag ik mijn zorgen aan hem geven. Dus, de God die mij gevormd heeft, kent mij. De God die mij kent, verlaat mij niet. Die God die mij niet verlaat, zorgt voor mij. En daarom hoef ik mijn leven niet alleen te dragen. Geliefde kijkers, luisteraars, broeders en zusters. Ik wil eindigen met het beeld waarmee we begonnen. Stof. Genesis zegt, God nam stof. Stof is kwetsbaar. Stof is klein. Stof lijkt onbeduidend. Maar God nam stof en blies er leven in. Misschien voel jij je vandaag al stof. Gebroken. Moe. Leeg. Onzeker. Maar ik wil je vandaag herinneren. De waarde van stof zit niet in het stof. De waarde zit in de handen van God. En zolang jij in zijn handen bent, is jouw verhaal niet voorbij. Daarom, geliefde, als je moe bent, vertrouw hem. Als je bang bent, vertrouw hem. Als je niet weet hoe het verder moet, vertrouw hem. Als je kindje zorgen baart, vertrouw hem. Als je toekomst onzeker is, vertrouw hem. Als je hart gebroken is, vertrouw hem. Want Psalm 9 vers 11 zegt, u verlaat niet wie u zoeken. En in 1 Petrus 5 vers 7 zegt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Geliefde luisteraars, kijkers, broeders en zusters, leg ze neer. Leg je angst neer. Leg je verdriet neer. Leg je schuld neer. Leg je zorgen over je gezin neer. Leg je toekomst neer. Leg die ene situatie neer die je al zo lang zelf probeert op te lossen. Leg ze neer. Leg ze neer. Ja, geliefde luisteraars, kijkers, broeders en zusters. Leg ze neer. En zeg, Heer, u hebt mij gevormd. U kent mij. U ziet mij. U verlaat mij niet. Daarom geef ik u wat ik zelf niet kan dragen. En wanneer je morgen wakker wordt en die zorg weer op je hart ligt, zeg dan opnieuw, Heer, ik heb dit gisteren al aan u gegeven. Ik neem het vandaag niet terug. U zorgt voor mij. Want misschien verandert God vandaag niet onmiddellijk jouw omstandigheden. Maar hij wil vandaag iets veranderen in jou. Van angst naar vertrouwen. Van dragen naar overgeven. Van onrust naar vrede. Van alleen worstelen naar wandelen met God. Geliefde kijkers, luisteraars, broeders en zusters, onthoud dit. De God die mij uit het stof gevormd heeft, zal mij nooit alleen laten liggen in het stof. De God die mij uit het stof gevormd heeft, zal mij nooit alleen laten liggen in het stof. Hij blaast opnieuw zijn adem in. Hij geeft nieuwe kracht. Hij draagt mijn zorgen. Hij houdt mij vast, want hij zorgt voor mij. Amen en amen. Wij gaan bidden, geliefde. Heer onze God, dank u dat u ons kent bij ons naam.
Dank u, Vader. U kent ons hart, hemelse Vader. Onze zorgen, onze tranen en onze strijd. En vandaag, trouw God en Vader, leggen wij alles wat ons bezighoudt in uw handen. Onze gezinnen, onze kinderen, ons werk, onze toekomst en alles wat wij zelf nu kunnen dragen. Hemelse Vader, we leggen ook de hele komende week in uw handen. Ga met ons mee, leid ons stappen, bescherm ons en geef ons wijsheid voor iedere dag. Wanneer wij bang zijn, geef ons vrede. Wanneer wij moe zijn, geef ons nieuwe kracht. Wanneer wij geen uitweg zien, help ons om op u te blijven vertrouwen. We begrijpen niet alles, maar wij vertrouwen u. Dank dat wij niet alleen zijn. U kent ons naam, u draagt onze zorgen en u gaat met ons mee deze hele week. Dit bidden we en vraag ik aan uw Vader in Jezus' almachtige naam. Halleluja. Amen. En amen. Geliefde kijkers, luisteraars, broeders en zusters, ik wens u een gezegende zondag toe. Mijn naam is zuster Vera Biswane Goedo. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show stemmen.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Na view.
2: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
3: En ik nieuwe schoenen.
2: Ja, ik ook.
3: En pa, mijn tas is kapot.
4: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Naskip. Na view.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a daily inspiration, not just radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen te maken, maar ook om vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630-597, het netnummer van Suriname, tussen 8:00 's morgens en 2:00 's middags Surinaamse tijd. Ik wil de Heer ontzettend bedanken voor zijn wijsheid en zijn inzicht die hij geeft voor dit programma. En waar ik het moeilijk vond om ermee te starten, geeft hij des te meer genade om het in die afhankelijkheid naar hem toe, naar de Heilige Geest, te mogen doen. Want zonder hem zou ik dit echt niet kunnen, mensen. Lieve, lieve mensen, je kan nooit gewend raken aan de zalving. Hoe lang ik ook al predik, 27 jaar, ik kan nog niet wennen aan prediken. Als de gunstbewijzen van de Heer nieuw zijn elke morgen, zo is zijn afhankelijkheid naar hem om een preek te doen, elke keer weer nieuw. En dat is geweldig, dat we niet denken van 27 jaar, ik kan het, ik schud het maar uit mijn mouw. Elke keer heb ik zoiets van, Heer, u moet me echt helpen. En daarvoor ben ik hem zo dankbaar. Dus 11e editie vandaag, mensen van Maranatha, alle glorie en ere aan de Vader, onze geliefde Heer Jezus, de Zoon en de Heilige Geest. Heel erg bedankt, Heer, voor wat u voor ons gedaan hebt door dit te lanceren. Ook mijn dank wil ik uiten naar allen die mij bemoedigen en zegenen. En bij deze programma vooral ook de crew van Radio Shalom. Mijn lieve broeder Virgilio, die ook offert om, om 's avonds te komen. Dank je wel, dank je wel. Ik zit met hem nu op dit moment in de studio en ik vind hem heel lief. Ik heb ook een speciale bemoediging gekregen via Radio Shalom van zuster Ons, die dat gestuurd heeft voor me. En dat is van zuster evangelist Nelson, ja, Gomez. En zij schrijft naar Radio Shalom, wil ik toch even doorgeven. Even kijken. Geweldige programma Maranatha, gegeven door apostel Hanna Oliveira. Beste team Radio Shalom en apostel Hanna, allereerst dank ik u wel, Radio Shalom, voor het bieden van een platform voor dit geweldige goede programma Maranatha. Aan apostel Hanna, mijn apostel Mams, wat ben ik ontzettend dankbaar voor dit programma. It is for such a time as this. Wat hebben we dit brood nodig? Het onderwijs, de inzichten en wijsheid, de helderheid in uitleg, de bemoediging en confrontatie. Dit is echt een wake-up call. Ga zo door, lieve apostel Mams. Ben ontzettend trots op u en hou van u. Op dit moment heb ik nog geen vraag. De laatste twee delen over de geest waren zo duidelijk. Uw uitleg over de vraag van apostel Carlos waar de geest uit bestaat was ook heel duidelijk. En mocht ik naar het bestuderen van de stof nog een vraag hebben, zal ik die zeker stellen. Ontzettend bedankt en een gezegende samenwerking met elkaar. Maranatha en Agape Blessing. En dat komt van evangelist Nelsa Lopez Gomez uit Blijswijk, Nederland. En dan heb ik nog eentje gekregen van pastor Weslin uit Aruba. En zij schrijft, blessing apostle, you are full of anointing oil, powerful teaching. Thank you, my dear apostle, erg duidelijk en leerzaam. Greetings from Aruba, woman of God. Nou, ook bedankt pastor Weslin en just want to thank you for your love and as a pastor to give me this credit of the anointing oil. I'm very blessed and I'm honored. Okay, vandaag gaan we verder met de ziel. We zijn geëindigd met de geest
En we gaan even verfrissen met de tekst 1 Thessalonicense 5, vers 23 en 24. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En geel uw ziel, ziel, lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hier laat Gods woord ons zien dat we uit drie delen bestaan. Ik had laatst een gesprek met een zeer wel edele meneer. En hij had een vraag en hij had zoiets van, wat voor geest? Het was een vreemd geest. Het is toch alleen ziel? En mensen, daarom is het zo belangrijk dat wij als leraars van het evangelie duidelijk de raad Gods weten. En hier laat Gods woord ons duidelijk zien dat we uit drie delen bestaan. We hebben het vorige week gehad uit dat zeer belangrijkste deel waaruit we bestaan, namelijk de geest. Onze geest. Het enige deel in ons dat God kan kennen. En een relatie en een intieme gemeenschap met hem kan hebben. Dat is het enige deel. Dus als mensen luisteren en ze denken dat ze alleen uit ziel bestaan, dan heeft u een groot probleem. Want dat wil zeggen, omdat u uit een zondige ziel bestaat, als u sterft, gaat u waar die zondige ziel niet anders kan dan naar de hel. Mensen, er is geen andere optie. Dus het enige deel in u dat God kan kennen, is de geest. Dus daarom wil ik het nogmaals benadrukken. En in ieder die het offer van verzoening die Christus heeft gedaan door ons terug te kopen en te brengen naar de Vader, door ons te verzoenen met de Vader, door zijn bloed te geven als zoenoffer, als u het niet aanvaardt, blijft u dood in uw geest. Dus je zult in eeuwigheid, als je sterft, ook afgezonderd zijn van God. En dat is eeuwig verloren gaan. De hel is de plaats voor dode geesten, mensen. Voor dode geest is een plaats van dood. De hemel, de Bijbel zegt, dit is de tweede dood. Dus u bent nu levend, uw geest en uw lichaam. Maar uw geest is dood. En sterft u de tweede dood. En die tweede dood is in de hel. Dus de hemel is de plaats van levende geesten. De woonplaats van Jezus Christus, waarvan we vorige week hebben gelezen, dat hij de tweede Adam is, de levendmakende geest. Dus je moet een nieuwe geest ontvangen om opnieuw geboren te worden in de geest, om met God, die geest is, te kunnen leven voor eeuwig in de hemel. Dus mensen, alleen geest kan met geest een relatie aangaan. Wat is onze ziel dan? Oké, we worden allemaal geboren met een dode geest en een levende ziel. En die beide wonen in één lichaam, ons huis. De Bijbel noemt ons onze aardse tent, waarin God kan wonen, maar ook demonen wonen daarin. De ziel bestaat uit, goed luisteren mensen, je gedachten, ons denken, onze wil en onze emoties. Het wordt ook psyche genoemd. Daarom als men problemen heeft met hun denken of met hun emoties, dan ga je naar de psycholoog. Dit allemaal vormen samen je wil, je gedachten en je emotie, vormen je karakter of je persoonlijkheid. De grootste kracht in je ziel is je denken. En als je er een gedachte op nahoudt, wordt het geanalyseerd door je emoties. Je emoties geven het door aan je wil. En je wil die geeft het door aan je lichaam. En je lichaam voert het uit. Stel je voor, je bent boos. Iemand heeft iets tegen je gezegd. Je hebt het gehoord met je oor. Het gaat direct in je gedachten. En je begint te brainstormen over wat de persoon gezegd heeft. Je denkt constant, Sam, dit heeft hij gezegd tot me. Ja, ik kan het niet begrijpen. Je kan niet slapen, want de persoon heeft je beleden. Wat begint er? Je begint in je gedachten allerlei plannen te beramen. Wat je gaat doen. Hoe je terug gaat reageren. Het begint hier zo. Je bedenkt een plan. En op een gegeven moment kies je met je
emoties, die worden boos. En je zet je wil in actie wanneer ik de persoon de volgende keer zie. Lichaam, ga maar een klap. Je geeft hem een klap voor wat hij gezegd heeft. Dus je weet dat het allemaal moet je weten dat het in je denken gebeurt. Je denken is de grootste kracht van je ziel, mensen. En alles wordt daarin geanalyseerd. In het Oude Testament wordt ziel en geest door de mensen door elkaar gehaald. Omdat men het verschil toen niet kende tussen geest en ziel. En ook niet wist dat de geest dood was. Alleen door de profeten begon de Heer de mensen voor te bereiden dat er een Messias zou komen die ze een nieuw hart zou geven en een nieuwe geest. Dus maar alles werd dan door elkaar. David zegt van loof de Heer mijn ziel, weet u, en vergeet niet een van zijn weldaden. Weet u, dus men spreekt tot hun ziel omdat men niet wist van de geest. En aan de andere kant hoor je ook over het hart. Maar in Spreuken 23 wordt bevestigd dat het denken het belangrijkste is. Want daar staat in 7, in de grondtekst staat, zoals een mens bedacht heeft in zijn ziel, zo is hij. Zoals je denkt, zo ben je. Dat bepaalt je karakter. Zo kunt u lezen dat je gedachten je sturen, dus ook vorm geven aan je karakter. Je gedachten zijn dus, lieve mensen, het centrum van je ziel. Daar worden plannen gemaakt. Daar ontstaan er dromen, bedenksels, redeneringen, fantasieën, ontwerpingen. Alles begint in je gedachten. Het begint, daar creëer je. Daar ontwerp je, daar bedenk je alles. Wat je gaat doen, hoe je een huis gaat kopen, het begint allemaal hier in je hoofd. Wat voor werk je wil. Maar die werkt samen met ons brein of onze hersenen. En die moet gevoed worden, lieve mensen. Het is net als je lichaam, wat je eet en tot je neemt. Als je een bloedtest gaat doen, kan je zien in je bloed wat je gegeten en wat je gedronken hebt. Dus aan de hand van je bloedtest kan je dokter zeggen van, hey, door wat je eet en drinkt, begin je een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Dus wat je eet en drinkt of dat je lichaam neemt, vormt je lichaam. Maar ook wat je met je ogen kijkt, vormt ook je ziel. De Bijbel zegt dat de ogen de ramen zijn van onze ziel. Dus de ziel kijkt naar buiten, maar ook wat van buiten is, komt binnen in de ziel. De Bijbel zegt dus daarom ook van dat we moeten oppassen. Job zegt dat hij een verbond met zijn oog heeft gesloten om niet naar een vrouw te kijken, naar een maag te kijken, staat er. Dus je moet bewaken waarmee je voedt, je ziel voedt. En omdat de ziel dat deel is waarmee wij in zonden worden geboren, is een van de grootste eigenschappen van de ziel, net als Satan, hoogmoed en rebellie. Mensen, ook al weet ze, wat had ik vorige week ook gezegd over het geweten in onze geest. Dat is gereinigd van dode werken. Ook al weet de ziel dat het niet kan, ze kiest gewoon om het te doen. Vanwege de rebellie waarmee ze geboren is. Romeinen zegt, ze onderwerpt zich niet aan God. Romeinen 8. En daarom als je haar entertaint, gaat ze je naar de hel sleuren. Mensen. De ziel is gevaarlijk. Men geeft Satan de schuld van, ja, Satan heeft dit laten doen. Hij heeft me dit gezegd, hij heeft me dat gezegd. Nee, we hebben een enorme sterke mindset. Wat als we ons hoofd zetten dat we iets willen doen, doen we het. Maar we hebben ook een sterke wil, weet u. En we hebben ook sterke emoties. God heeft ons werkelijk bijna goddelijk gemaakt. Dus daarom, geen enkel demon uit de hel kan je iets laten doen. Tenzij je je hart hebt geopend of je ziel hebt geopend voor die demon om je te binden. En dan heeft hij je onder controle. En dan merk je dat je bepaalde dingen zou willen loslaten, maar het lukt je niet zo makkelijk. En dat wil zeggen, je bent gebonden in je ziel door een demonische entiteit. En ook al, even kijken hoor. Want de gedachten werken samen met onze tijdelijke emoties die ons gevoelens geven, die tijdelijk plezierig aanvoelen. Maar het eind is verre van plezierig. Ons ziel is dat deel dat ook emotionele pijn voelt of gebroken kan zijn. Als iemand iets tegen je zegt, kan het je emotioneel ontzettend pijn doen. Je kan je daarmee afgewezen voelen, je kan je minderwaardig voelen door wat men zegt tegen je en waar je aan wordt blootgesteld.
Weet u, het is ontzettend belangrijk. Dus mensen kunnen je ziel breken of vervormen. Partners, ouders, leerkrachten, familieleden. Het is ontzettend belangrijk dat u weet hoe u met uw woorden omgaat. De Bijbel zegt daarom, in onze mond zit leven en dood. Maar je mond werkt niet zomaar uit zichzelf. Je mond is gestuurd door wat je gedacht hebt. Dan spreek het uit. En sommige mensen hebben zo'n gewoonte gemaakt om grappen te maken die absoluut niet liefdevol zijn. Opmerkingen te maken. En wij in Suriname zijn daar heel sterk in. Om grappige uitspraken te doen die anderen kwetsen. Weet u? Maar als je christen bent, dan weet je dat de Bijbel zegt, laten uw woorden weinig zijn. Want God is in de hemel. En wij zijn op aarde. We moeten rekening houden met God. Dus omdat je heel veel... Jacobus praat erover, maar daar ga ik misschien volgende week over praten. Wat de tong allemaal kan doen en wat het kan vernietigen. Dan merk je dat als je ziel kapot is gemaakt, dat ook al kom je tot Christus, dan merk je dat er toch de beschadiging zodanig zijn dat je volwassen niet gezond bent. En dat noemt men emotionele onvolwassenheid. Dat ook al ben je 20 of 25 of 30 of zelfs 50, er zijn wat kinderlijke eigenschappen die je hebt gehad of die je hebt, omdat je niet volwassen bent geworden in de emoties. Die emoties zijn bijvoorbeeld toen je 8 jaar was kapotgeslagen. En je merkt dat op bepaalde momenten dat je je ook als een 8-jarige gedraagt in de volwassen staat. En dat is een hele andere preek apart. En daarom is het belangrijk hoe je mond gebruikt, dat je ook door je denkwijze, dat het door je denkwijze gestuurd wordt. Het openen van je mond moet zodanig zijn dat anderen, zegt de Bijbel, genade ontvangen. We praten maar raak en maken grappen die anderen verwonden. Omdat ons ziel niet onderworpen is aan de geest dat door Gods geest geleid wordt. De Bijbel zegt dat door veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet. En soms als ik hoor welke opmerkingen de so-called christenen elkaar maken, dan denk ik, waar is die fijngevoeligheid naar de geest dat hij je kan zeggen, hey, stop ermee. Waar is de fijngevoeligheid van de Heilige Geest om je te remmen om je mond te houden, net wanneer je wil spreken? Weet u, Paulus zegt, ik ben gebonden door de geest. I am compelled by the spirit, wordt er gezegd in het Engels. Dat wil zeggen, de geest heeft je in teugels. Hij houdt je vast, zodat je onder zijn leiding bent en dat je niet kan zeggen of doen wat je maar wilt. Weet u, en geen schade berokkend aan andere hun zielen. Maar de Heer is gekomen voor de totale mens. Jezus is gekomen voor onze geest, om een nieuwe geest te geven, maar ook is hij gekomen om de gebroken ziel te genezen, mensen. Dat is het geweldig van de Heer Jezus Christus. Dat heeft me gemaakt tot de vrouw die ik vandaag ben. Ik was gebroken tot en met. Ik was een vrouw die als je tegen haar zegt, oh wat zie je er mooi uit. Ik kon het niet geloven, want als ik in de spiegel door de ramen van mijn ziel keek, zag ik een zeer vervormd iemand. En dat was door de gebondenheid in mijn ziel, door wat ik als kind heb gehoord. De afwijzing die ik heb gehad. Dan is je huidskleur niet mooi. Dan is dit niet mooi. Dan ben je te mager. Dan ben je te dik. Dan ben je te dit. Elke keer maken we van die opmerking. Dan zijn je ogen te groot. Dan zit je mond te lang. Dan allerlei dingen hoor je, waardoor je op een gegeven moment gaat geloven wat men zegt. Want Satan gebruikt die mensen om die leugens in je te penetreren, alsof het een deel van je wordt. En dan kijkt die demon door je ogen in de spiegel. En je ziet totaal iets anders. En daarom is het ook belangrijk, man en vrouw, dat ook al ben je boos, haal de situatie aan. Maar zeg niet, jij hebt me dit gedaan. Jij bent verschrikkelijk. Jij bent lelijk. Jij bent dit. Daarom dit. Daarom had ik niet met je moeten trouwen. Dit soort dingen breken ons van binnen. En het breekt ook het vertrouwen in de relatie. Waardoor je merkt dat je bent wel met elkaar, maar in wezen is er een gap tussen jullie gekomen. En, maar de Heer is er om ons te helpen om dat gevoel van waardeloosheid en minderwaardigheidscomplex, maar ook inadequaat. Want soms is het zo, je bent zo intelligent, maar dat ding komt niet naar buiten. Je weet dat je het kan, maar het komt niet naar buiten door de gebrokenheid van je ziel. Weet u?
Je hebt zoveel talenten, maar je hebt de kracht en de durf niet en de zekerheid niet om het naar buiten te kunnen brengen. En daarom is de Heer gekomen en hij zegt in Psalm 147 vers 3 staat hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden. Ik ben daar inderdaad, net wat ik zeg, een levend voorbeeld. En dan kom je tot bekering en ik was voor het eerst zo gelukkig, want daarvoor was ik ongelukkig. Ik was depressief, omdat ik dacht, ik ben niet waard, ik kan niet dit. Je kan goed leren op de lagere school, plotseling kan je niet meer leren, omdat men zegt dat je dit of dat bent. Mensen woorden hebben kracht, omdat ze uit de hel komen door de woorden van mensen. Echt waar. Ze brengen dood en verderf mee en ze vervormen je. Al zou je piloot, nu zeggen mensen tegen me, jij had arts moeten worden, jij had dit moeten worden. Ja, ik had het moeten worden, maar ik ben het niet geworden vanwege de minderwaardigheidscomplex door een gebroken ziel. En toen ik tot Jezus kwam, moet ik zeggen, was het voor het eerst dat ik liefde heb kunnen ervaren door die nieuwe geest van mij. En ik kon voor het eerst ook liefde beantwoorden. Ik had voor het eerst liefde. Al heb je vader en moeder, onze ouders zeggen niet altijd, ik hou van jou. Je bent zoveel waard. Als je verkeerd rapport hebt, dat ze zeggen, oké, lieverd, je bent dit, maar volgende keer beter. Breek het kind niet. Breek het kind niet. Maar onze ouders zijn bedoeld om God de Vader voor ons te zijn, om ons te bemoedigen, om ons te applaudisseren en ons die zekerheid te geven dat we het kunnen, ook al falen we van tijd tot tijd. Want als God ons constant zou moeten timmeren voor de fouten die we gemaakt zouden hebben, zouden we, hij zegt het in Jesaja, er zou geen vlees behouden zijn als ik toornig zou blijven. En daarom hou ik zo van hem. En de eerste liefde is een van de heerlijkste ervaringen die ik als christen heb mogen ervaren. Het is het fundament geweest waarop mijn relatie met God is gebouwd. En je blijft daardoor verlangen naar God, maar mijn ziel was gebroken en verwond. En Satan wordt Beelzebul genoemd, mensen. Heer, Lord of the Flies. Heer van de vliegen. En overal waar er wonden zijn, zijn er vliegen. Dus ook in onze ziel. Demonen komen op verwonde zielen af. En nemen over. Ze houden je gebonden in verdriet. En ze vergroten je hopeloosheid. Je uitzichtloosheid. En daarom hebben zelfs christenen soms last van depressie. Suïcidale gedachten van zelfmoord. Ik kan het niet, heren, ik kan het niet, ik kan het niet, het lukt me niet. Weet u, ze zijn in de kerk, maar ze zijn helemaal gebroken. En de Heer bevrijdde mij van de demonische gebondenheid die mijn wonden als opening hadden gevonden om binnen te komen. En hij genas mij, maar hij bevrijdde mij ook. Weet u, vele leiders geloven niet dat een kind van God demonen kan hebben. Waarom? Omdat ze niet weten hoe we in elkaar zitten. En ik ga u laten zien waarom het wel kan. Ze geloven niet dat dat christenen demonisch gebonden kunnen zijn. Maar als we uit drie delen bestaan, en we hebben gehoord dat de ziel gebonden is met het vlees. We hebben gehoord dat de geest levend is gemaakt door God, dus de Heilige Geest woont in onze geest. Maar dan ga ik u een tekst geven waar u duidelijk kan zien waarom demonen in een christen zijn ziel kunnen gaan als die zich gaat voeden met andere dingen, als die nog vanaf kind af aan niet bevrijd is van pijn en verdriet en depressiviteit. Omdat de Hebreeën 4 vers 12 zegt, want het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Het schiftingsproces is het scheiden van twee componenten. Waarom brengt God scheiding met zijn woord tussen geest en ziel? Zodat er geen overloop kan zijn als demonen in de ziel zijn van de ziel naar de geest. Hij laat het niet toe. Het enige wat hij wil is dat we in onze geest zo vol lopen van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest overneemt over de ziel.
Maar als er geen scheiding, daarom is het woord van God zo belangrijk om te lezen. Het is een scheiding. Hij scheidt gewricht en merg. En gewrichten zijn ligamenten die ons beenderen aan elkaar vasthouden. Zo als ziel en geest, de dode geest en de ziel bij elkaar, ze zijn vast. Maar als God komt in je leven, dan neemt hij die geest en hij maakt het nieuw. Maar wat hij doet, door zijn woord brengt hij gelijk scheiding tussen die twee. Dus Satan kan wel in je ziel komen, mensen. Vooral als je in de kerk zit en je geeft je ogen ruimte om naar gekke dingen te kijken. De Bijbel zegt, slechte omgang bederft goede zeden. Hoe meer je overgeeft, ook met wie je omgaat. Als je met iemand omgaat die constant vuile taal. Op een gegeven moment zit je die denkt, Gade, hoe komt die vuile taal in mijn hoofd? Je hebt het gehoord, je oren. Dus je ziel zit nauw verbonden met je lichaam. Dus daarom, mensen, is het ontzettend belangrijk dat God deze twee doorsnijdt. Alleen het woord kan dit doen. Niets anders kan dit doen. En hij moet het doen, zodat deze twee delen nooit mengen. Daardoor is de levende geest, door het levendmakend woord, in staat de ziel te onderwerpen. Als de geest zich voedt met Gods woord, doet ze dat niet, dan wordt de ziel sterker en opent haar deuren voor demonie. Je bent weer in staat van om dingen te doen die je voor je bekering deed. Dat weten we allemaal. Ik heb het ook gedaan. En dan merk je dat je weer achteruit gaat. Je hebt geen zin meer in het woord van God. Je hebt geen zin meer in aanbidding. Je hebt geen zin meer om naar de kerk te gaan. Je hebt geen zin meer om het woord te horen. Het doet je niets meer. De Heilige Geest kan niet meer in je hart werken. Waarom? Je hebt je ziel te veel de ruimte gegeven om met de wereld waaruit ze komt. Daarom zegt Petrus, we zijn dan als een hond die teruggaat naar zijn braaksel. Meegoes, de Bijbel is zo duidelijk. Als ik Jacobus hoor, hij spreekt tot christenen. Dit woord over Hebreeën. Paulus spreekt tot christenen. Jacobus spreekt tot christenen wanneer hij zegt van... reinig uw hartigheid zondags, onderwerp u aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vlieden. En weet u, je merkt ook van, je wil niet meer bidden. Het is een taak geworden in plaats van blijdschap om bij de Heer te willen zijn. En je ziet, je hebt het vaak niet door, hoe deze demonische machten je aftrekken van de levende God. En wat doen demonen? Ze beginnen je te isoleren. Zodat je weer kunt gaan om je te binden aan de wereld. Wanneer leeuwen, ik hou van wildlife, wanneer leeuwen gaan jagen, mikken ze altijd op de zwakste in de kudde. En ze isoleren het. Een kalfje. En ze verslinden het. Hij gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij kan verslinden. En dat zegt de Bijbel. Tegen ons als gemeente. Lieve mensen, volgende week gaan we verder. Over de ziel. Dan gaat u meer horen. Ik zou zeggen, Maranatha. God zegen. Tot de volgende keer. 2, 3, 4.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, goedenavond. Van harte gegroet in de wonderbare naam van Jezus. Hij is het die ons opnieuw de genade schenkt dat wij ons rondom zijn levend woord mogen scharen om te luisteren naar de Heilige Geest die ons het hart van God openbaart. Alhoewel mijn zintuigen mij niet in staat stellen de machtige realiteit van zijn wonderbare tegenwoordigheid en liefde te ervaren, loopt mijn hart over van vreugde en aanbidding voor hem die mijn leven en ook het uwe in zijn handen vasthoudt. Straks, wanneer het hier allemaal voorbij is, dan zullen we zien hoe dicht hij altijd bij ons is geweest. Wij staan er eenvoudig niet bij stil dat vanaf het moment dat wij in de schoot van onze moeder werden geformeerd, hij al bij ons was. Toen wij met vallen en opstaan opgroeiden, was hij daar en omgaf hij ons met een tederheid die wij ons nooit zullen kunnen voorstellen. Luistert u maar wat de Heilige Geest ons hiervan zegt. Want, zegt de Heilige Geest, gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Psalm 139, vers 13, 15, 16, 1 en 2 en vers 3. Nog voordat wij geformeerd werden, kende hij ons en had ons lief. Daarom dat het er staat: gij omgeeft mij van achteren, van voren en legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Psalm 139, vers 5 en 6. Deze woorden van de Heilige Geest openbaren ons het hart van God, onze hemelse Vader. Maar dit is niet het godsbeeld dat bij het overgrote deel van de mensheid leeft. Want je hoeft maar een blik te slaan in de vele religieën die deze wereld kent, en je komt al gauw tot de ontdekking dat duizenden nog rondlopen met het beeld van een tyrannieke God die steeds opnieuw tevreden gesteld moet worden met allerlei offers, willen wij niet zijn gramschap over ons leven halen. Hoeveelen lopen niet rond met afschuwelijke schuldgevoelens, zichzelf verwijtende dat zij het niet waard zijn dat God hun lief heeft. Want in hun leven is er zoveel gebeurd waarvoor zij zich diep schamen. In het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 31, 32, 33 en vers 34, doet de Heilige Geest ons verslag
van het gesprek dat Jezus met Petrus had. Simon, Simon, zegt Jezus, zie, de Satan heeft verlangd u lieden te siften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. Waarop Petrus antwoordde, Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Toen zei Jezus aan Petrus, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult geloochend hebben dat gij mij kent. Herkent u uzelf hierin? Hoeveelen van ons hebben niet, zoals Petrus, ons uiterste best gedaan om onze ouders of onze man of onze vrouw of onze kinderen of onze broeders en zusters of werkgever niet teleur te stellen. Maar wij hebben hierin op miserabele wijze gefaald. En in feite komt het op hetzelfde neer als dat wat Petrus ten opzichte van Jezus gedaan heeft. Want, zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het aan mij gedaan. Matteüs hoofdstuk 25, vers 40. Dit feit dat Petrus Jezus zou verraden, was voor Jezus geen nieuws. Want nog voordat dit gebeurd was, wist Jezus dit reeds. Daarom dat hij aan Petrus zei, ik heb voor jou gebeden, dat wanneer dit zal gebeuren, jouw geloof niet zal wankelen. Want Jezus wist dat op het moment dat Petrus hem zou verraden, Satan Petrus zou overvallen met gevoelens en gedachten dat het met zijn roeping en zijn relatie met Jezus was afgelopen. Alles wat Jezus hem eerder verteld had, dat hij, Jezus, voor de wereld gekruisigd zou worden, tot vergeving van al onze zonden. De zonde begaan in het verleden, de zonde begaan in het heden en de zonden begaan in de toekomst. Van dat besef zou Satan Petrus proberen te beroven door hem op zichzelf te laten zien en hem aan te klagen met gevoelens van zelfbeschuldiging en verwerping. Dus dat hij niet deugde. Daarom zei Jezus aan Petrus, maar ik heb voor u gebeden dat jouw geloof in mij, wanneer jij blundert, niet zal wankelen. Dit relaas heeft de Heer laten optekenen om aan u en aan mij die vandaag leven te laten weten dat wat er zich dan ook in ons leven mag hebben afgespeeld of nog zal afspelen, dat hij dat reeds weet en toch onvoorwaardelijk van ons houdt en ook voor ons gebeden heeft, dat wanneer ook wij door dit dal in ons leven gaan, wij niet vertwijfeld om ons heen zullen kijken, denkende dat God zich van ons heeft afgekeerd en ons heeft afgeschreven. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Barmhartig
En genadig is de Heere. Langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Hij doet ons niet naar onze zonde. En vergeldt ons ook niet naar onze ongerechtigheden. Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Psalm 103, vers 8, 10, 13 en vers 14. Misschien zegt u nu, maar is het wel waar dat Jezus ook voor mij gebeden heeft? Luistert u dan naar de woorden van Jezus zelf. En ik bid, zegt Jezus, niet alleen voor deze, dus zijn discipelen, maar ook voor hen, dus u en ik, die door hun woord in mij geloven. Johannes hoofdstuk 17, vers 20. Reeds in de schoot van jouw moeder, toen jij gevormd werd, kende hij jou. En ook nu. En ook de situatie waar jij je in bevindt. En hij houdt van je. Wanneer Satan erin is geslaagd ons geestelijk te verwonden, zoals dat het geval was bij Petrus, dan is Jezus zijn reactie geen veroordeling en verwerping, zoals wij dat wel doen, maar bewogen liefde die ons verbindt en ons herstelt. En die in ons hart de diepe zekerheid creëert dat hij dat nooit met ons zal doen. Hij bidt dat wij ons niet zullen laten vangen door Satan zijn leugens dat God ons heeft afgeschreven en wij niet langer deugen. En om ons hiervan te verzekeren dat hij anders is en niet is zoals wij, zegt God aan de profeet Jesaja om deze woorden aan ons door te geven. Luistert u maar. Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Jesaja hoofdstuk 42 vers 3. Wanneer de zonde jou kapot gemaakt heeft, keert Jezus zich niet van jou af, maar hij bidt dat jij niet zult opgeven te geloven dat hij altijd van jou houdt. Toen zijn moordenaars hem kruisigden, verwenste hij hen niet, maar hij bad voor hen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Lucas hoofdstuk 23, vers 34. Toen de moordenaar, die aan zijn zijde gekruisigd lag, zei: Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. Toen keerde Jezus zich niet van hem af, maar vergaf hem iedere zonde en zei: voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Lucas hoofdstuk 23, vers 42 en vers 43. Dit is de onbaatzuchtige liefde van God. En om deze liefde
aan ons te openbaren, heeft God zijn Zoon Jezus naar ons toegezonden, opdat wij niet langer in het duister zouden blijven rondtasten, ons afvragende wie God nou eigenlijk is, dus wat het ware beeld van God is. Om ons dit te laten weten, dus hoe God er werkelijk uitziet, zegt Jezus heel nadrukkelijk: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de Vader zien doen. Want wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Johannes hoofdstuk 5, vers 19. Met andere woorden, alles wat wij in Jezus zijn leven zagen en hoorden, was niemand anders dan de Vader die zich door het leven van Jezus heen aan ons openbaarde. En in deze missie is Jezus, de Zoon van God, volmaakt gehoorzaam geweest. Daarom de woorden van de Heilige Geest. Hij, Jezus, heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood aan het kruis. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 8. Door Jezus zijn leven kon God zijn onbaatzuchtige en onvoorstelbare liefde voor ons zichtbaar maken in de opoffering van het lichaam van zijn Zoon aan het kruis. En daarvan zegt de Heilige Geest: krachtens die wil, dus de wil van God, is dat niet heerlijk? Krachtens de wil van God zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus Jezus. Wat is dat toch wonderbaar? Hebreeën hoofdstuk 10, vers 10. En door die ene offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 14. Daarom dat er staat: en hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 17. Want zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze ongerechtigheden van ons. Psalm 103, vers 12. Laat u daarom niet weder het slavenjuk van de wet opleggen. Door uw oog op uw eigen falen gericht te houden, in plaats van op het volbrachte werk van Jezus, die voor onze verlossing de volle prijs aan het kruis betaald heeft. Daarom dat hij ook heeft uitgeroepen: het is volbracht. Johannes hoofdstuk 19, vers 30. En daarom dat de Heilige Geest ons toeroept en zegt: opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten hoofdstuk 5, vers 1. Door het offer van het lichaam van Jezus zijn wij niet alleen geheiligd, maar hebben wij ook de volle vrijmoedigheid ontvangen om in te gaan
in het heiligdom. Ja, door het bloed van Jezus zijn wij gereinigd en kunnen wij nu als kinderen van God met volle vrijmoedigheid bij onze Vader komen, niet langer gekweld door schuldbesef dat ons falen veroorzaakt heeft en dat de aanklager, de duivel, tegen ons gebruikt. En dat wil hij ook in ons bewustzijn levend houden. Daarom dat de Heilige Geest ons toeroept: geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 35. Laat u daarom niet langer intimideren door de duivel, noch door de mensen die de duivel als zijn instrument gebruikt. Want hij die u geroepen heeft, zal u vasthouden en veilig thuis brengen. Want niemand die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, laat hij verloren gaan. Jezus heeft u vrijgemaakt van al uw zonden. De zonden van uw verleden en ook uw zonden van vandaag en morgen. En daarom mag u uitroepen: wie Christus Jezus heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. Wees hem dankbaar en wandel in zijn vrijheid en zondig niet meer. De Heere vervullen u met louter vreugde en dank om alles wat hij voor ons gedaan heeft.

0: Beste luisteraars, gemeente Drang, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratrette, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente Drang aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas aan op prijs. Plus aan het checken, Clara. Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé, broer. No stress you a day. Je nou jere. Historex abo aan jou verfi. Verfi.
1: Hè?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toe lees me tegen ik ba. Verfi. Na aan jou merk toch. En na verfi die zie. Jou na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bij de you. Me bo ver van verfi er. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: be a better place.
1: Life can be hard, and it's nice to know that he will be coming back for us.
2: There will be peace and no more fighting.
3: No pain, no sorrow, just witnessing his glory.
4: This world just needs a big reset button, and Jesus is that reset button.
5: And Lord knows that we could use some healing right now.
6: He's gonna come and make everything better.
7: Because there will be no more hate in this world.
8: Everyone is just going to rejoice in the joy.
9: I cannot wait until that day.
10: What a glorious day that will be.
11: All I know is that when Jesus comes back, I am running into his arms and I am never letting go.
12: Celebrate. Jesus is coming back.
13: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
14: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
15: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. Doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
13: Radio Shalom. Wie?

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Vandaag wil ik een kort woord tot u richten, een kort woord met u delen. Omdat God plannen heeft met generaties. God is een God van generaties. Elke generatie voor hem telt. En vandaag bent u hier als een generatie. Maakt niet uit hoe oud u bent. U bent hier als een generatie. U vertegenwoordigt een generatie. En elke generatie is voor God belangrijk. En wanneer we vandaag in Gods huis zijn, bent u niet hier omdat u zo graag hier wilde zijn. Maar God heeft een plan met u om uw generatie te beïnvloeden. En het is niet zomaar. We gaan zo meteen in het woord. Ik geef u even een inleiding. Waarom moeten wij onze generatie beïnvloeden? Met de stem die God ons gegeven heeft. Omdat als wij dat niet doen, komt er een generatie na ons die God niet, indien wij het niet doen, die God niet kent. En het can be a total disaster. Kijk naar het Joodse volk. Er was een generatie die met God uit Egypte is vertrokken. Ze hebben machtige werken van God gezien. Ze hebben zijn grootheid en zijn almacht ervaren. Maar er was iets mis met ze. Ze waren hardnekkig, ongehoorzaam. En omdat God zo teleurgesteld, laat me zeggen teleurgesteld. Maar hij kon, hetgeen dat hij met ze wil bereiken, kon hij niet. Omdat ze ongehoorzaam waren. En die hele generatie is in de woestijn gestorven. Die hele generatie die uit Egypte is gekomen om te gaan in het beloofde land, is in de woestijn gestorven. Die hele generatie. So, wat we nu doen, matters. En toen is er een nieuwe generatie gekomen. En God heeft Joshua gebruikt om die generatie te leiden naar het beloofde land. Dus wat u en ik op dit moment doen, waarvoor we kiezen, elke keus die we maken, elke stap die we nemen, gaat bepalen hoe die generatie naar ons eruit gaat zien. Laten we even een moment lezen uit het woord van God. Gaat u met mij naar Jesaja 40, vers 3 tot 5. Jesaja 40 vers 3 tot 5. En vandaag gaan we praten over die onbekende stem. Die onbekende stem. Jesaja 40 vers 3 tot 5 zegt: hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren. Effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien. Want de mond des Heren heeft dit gesproken. We gaan gelijk dan naar Lucas 3 vers 1 tot 6. We gaan gelijk naar Lucas 3 vers 1 tot 6. Halleluja. Lucas 3 vers 1 tot 6. En daar staat geschreven: in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was en Herodes viervorst over Galilea en zijn broeder Filippus viervorst over Iturea en het land Trachonitis en Lysanias, vier vorst over Abilene, onder de hoge priester Ananias en Caiaphas, kwam het woord des Heren, des Gods, kwam het woord Gods tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in de gehele Jordaanstreek en predikte de doop der bekering tot vergeving van zonde. Gelijk geschreven staat in het boek der woorden der profeet Jesaja. We hebben het zo net al gelezen. Maar ik wil alleen maar tonen dat dit voorspeld is over Johannes. En dan gaan we even naar Johannes 3 vers 15. Ik geef u deze schriftgedeelte, zodat u een idee heeft waar ik naartoe wil gaan. Johannes 3 vers 15. Lucas 3 vers 15. Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, antwoordde Johannes en zeide tot hen, ik doop u met water, doch hij komt, die sterker is dan ik, mijn schoenriem, ik niet waardig ben los te maken, die zal u doop.

betekend werk moet doen op deze aarde. En vandaar zijn we hier. U mag dit verder lezen in context. Ik heb niet zoveel tijd, dus ik kan niet te veel lezen. God heeft u geroepen in uw generatie om de weg voor te bereiden. Heeft u een woord gegeven? Heeft u een stem gegeven? Heeft u een droom gegeven? Heeft u een visioen gegeven? Om de weg voor te bereiden voor iemand in uw generatie en de generaties die komen om baanbrekend werk voor hem te doen. Ik ga het herhalen. De Heere heeft u een woord gegeven. Heeft u een gezicht gegeven, een visioen, een droom. Heeft u een stem gegeven om te spreken. Een stem om voorbeden te doen voor uw generatie en de generaties die achter ons komen. Omdat het iemand is in uw generatie en de generaties die komen, die baanbrekend werk voor hem moet doen. De mensen vroegen zich af, wie is Johannes? Is hij de Christus? Hij zegt, nee, ik ben de Christus niet. Maar ik ben hier om van hem te getuigen. Want hij die na mij komt, ik ben niet waardig zijn schoenriem aan te raken. God heeft u geroepen, lieve mensen. En misschien kijkt u naar uzelf. Wie ben ik? Ik ben niet eens rijk. Ik heb niet eens zoveel geld. Ik woon in een bouwvallig huis. Maar God heeft u een stem gegeven. Hij heeft u een stem gegeven om te spreken tegen onrecht. Hij heeft u een stem gegeven om voorbeden te doen voor uw generatie. Want het grote gevaar is, als wij die nu de stem van de Heere op aarde zijn, het niet doen, dreigt een generatie en generaties verloren te gaan. En weet u waarom ik dat zeg? Als wij nu spreken vandaag, en de mensen met wie u in contact komt, of de mensen voor wie God op uw hart legt om voorbeden te doen, als wij het niet doen, weet u wat gebeurt? De vijand krijgt vrij spel om te doen wat hij wil met die mensen. En weet u wat er gebeurt? Hij verblindt ze. Hij vermoordt ze. Hij komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. En het, weet u wat het andere gevaar is? Het kan dan generaties gaan duren voordat God weer iemand vindt om het plan van hem uit te voeren. Dus vandaag is mijn boodschap simpelweg: u bent die onbekende stem in de woestijn. U bent die stem in de woestijn. Kijk om u heen. Dan gaat u zien hoe groot die woestijn is. U bent die onbekende stem in de woestijn. Nu in deze tijd. Die het voorbereidend werk moet doen. Omdat die opwekking moet komen in dit land. Die opwekking moet komen. Maar er is een generatie die het voorbereidend werk moet doen. En dat zijn wij nu. Wij hebben nu die stem. Wij hebben nu het mandaat van God. Want als u er niet meer bent, moet die generatie naar u weten wie God is. Ze moeten weten dat wanneer die moeilijkere tijden gaan komen. Want ik kan u garanderen, het gaat niet beter worden in deze wereld. Dat kan ik u wel garanderen. Lees maar Openbaring. Het gaat niet beter worden in deze wereld. Maar, zeg tegen uw broeder of zuster, maar God heeft een volk. Hij heeft een volk die zijn glorie en zijn heerlijkheid te midden van die diepe duisternis zal manifesteren. Om te laten zien dat wat er al die tijd geschreven staat in het woord, dat het daadwerkelijk de waarheid is. En God heeft u en mij gehaald uit die duisternis. Niet zomaar.

0: om naar de kerk te komen. Niet om te vertellen, ik ga naar gemeente Logos. Weet u, het levendige Heer wil niet zeggen dat er leven in ons is. Laat me het uitleggen. Zoals de Heer me dat getoond heeft gisteravond. Velen van ons komen naar de kerk. We leven wel, maar we zijn dood. Ons geestelijk leven is zodanig uitgedroogd. Dat eigenlijk we niets hebben om te geven aan ons medemens. Geestelijk. De Heer liet me zien dat sommige mensen zo rijk zijn hier op aarde. En ook christenen. Maar geestelijk zijn we zo arm. Zo arm dat eigenlijk... Ja. De Heer liet me zien, sommige van ons trekken de mooiste kleren aan. Maar geestelijk zijn we naakt. Geestelijk hebben we vuile kleren aan. Vuil met zonde. En ik zeg dit niet als een belediging. Ik deel met u wat ik heb meegehad gisteravond toen ik zo bezig was me voor te bereiden. En ik schrok eigenlijk van wat ik las. En het gevaar hiervan is als wij niet nu opstaan. En onze plaats innemen als kinderen van God in deze tijd, in deze generatie. Hebben we niets om achter te laten. We hebben geen nalatenschap. We praten over nalatenschap in de natuurlijke. Maar wat about het geestelijk nalatenschap voor onze generatie? En generatie die naar ons komen. Wat about dat geestelijk nalatenschap? God roept ons op deze morgen. Om ernst met hem te maken. Omdat we voorbereidend werk moeten doen. Die opwekking moet komen. Maar als generaties niet op de plaats zijn, gaat het langer duren. Kijk maar naar het Joodse volk, wat ze hebben moeten meemaken. Ze wisten niet eens, toen Jezus gekomen is, wisten ze niet eens dat hij de Christus was. Ze konden hem niet herkennen. Ze konden niet. Omdat iedereen was afgeweken van Gods woord. Iedereen was zijn eigen weg gegaan. Ze konden hem niet herkennen, maar twee oude mensen. Omdat ze zich hebben vastgehouden aan die belofte van God. Maar dat komt vanwege het geestelijk nalatenschap die ze hebben ontvangen. We moeten iets achterlaten voor onze kinderen. U bent 80 jaar. Vertel uw buurvrouw van 90 jaar. Vertel erover de Heer. Laat uw stem horen. En ze gaan het misschien niet begrijpen, Migado, maar dat zullen Joosje veranderen, Iwan Tjertjisma. Is niet erg. Dat dacht ze, vroegen zich ook af, mijn God, maar is deze man de Christus? Toen ze over Johannes dachten. En Johannes kon het grijpen in de geest, want de Bijbel zegt, toen nu het volk in afwachting was en allen in hun harten overlegden over Johannes, of hij misschien de Christus was, heeft Johannes een antwoord gegeven. Hij zei, ik ben die Christus niet. Maar ik ben hier om het voorbereidend werk te doen. En mensen gaan misschien vinden dat u tjefe tjefe bent. Ine werde moro dier sani. Ine rei ad moro dier wagi. Het maakt voor mij niet zoveel uit. God kijkt daarna ook niet. Maar God heeft een mens nodig. Hij heeft een hart nodig dat zegt, Heere, hier ben ik vandaag. Ik zeg ja. En u gaat u moeten afzonderen soms, ja. U gaat ook in die woestijn moeten gaan. U gaat ook in uw binnenkamer moeten zijn. 3 en 4 uren lang. Te middernacht wanneer anderen slapen. Gaat u moeten opstaan, ja. Dat kan ik u wel garanderen. Maar... ik kan u garanderen dat ook die machten in de hemelse gewesten uw stem gaan horen. En ze gaan het u niet makkelijk maken. Dat kan ik u ook garanderen. Ze gaan het u niet makkelijk maken, want wanneer u gaat beginnen te spreken, het woord dat God u heeft gegeven, want zoals God het woord aan Johannes heeft gegeven, ga ook kijken wie Johannes was, hoe hij eruit zag. Hij zag er nu uit als u en ik. Hij had dierenhuid aan, had sprinkhanen en had honing. Maar doordat God hem het mandaat had gegeven om te spreken, wanneer hij sprak, drong het tot in het diepste van de wezens van de mensen. En ze hadden geen keus. Dat heeft God u gegeven, een stem. En die stem is onbekend. Ja, velen kennen u niet. Als die persoon die gaat komen praten over, je moet je bekeren. Kom tot Jezus. Ze kennen u niet zo. Daarom bent u die onbekende stem. Maar wanneer die onbekende stem gaat beginnen te spreken, elk woord dat u spreekt gaat weer klinken in de hemelse gewesten. Wanneer u op uw knieën gaat en gaat bidden en gaat roepen tot God, dan gaat u bekend worden in de hemelse gewesten. En twee dingen kunnen gebeuren. Of uw stem wordt gestild door die machten der duisternis, waar ze gaan opkomen. Ze gaan opkomen, ja, dat kan ik u direct garanderen. Maar ze zijn niet bekend dat uw stem te horen. Ze zijn niet bekend uw stem te horen. Dus ze gaan opkomen, ja. Ze gaan in oproer inkomen. Zo maar, zeg! Joosje, ze hebben don dat de heer de jesri ben jang. Proselen met je resting. Ze gaan het merken. Ze gaan het merken wanneer u gaat beginnen te bewegen in de kracht van de Heilige Geest. En het andere dat kan gebeuren is dat uw stem zo powerful gaat worden in de hemelse gewesten, dat ze respect voor u gaan hebben. Dat kan ik u garanderen. Dat kan ik u garanderen, dat ze respect voor u gaan hebben. Maar respect in de zin dat Christus door u werkt. Want buiten Christus kunnen we niets doen. Maar God heeft u een stem gegeven. Zeg tegen uw buurman, God heeft u een stem gegeven. Een stem in de woestijn. Om het werk voor te bereiden. Voor uw generatie. En de generaties die komen. Halleluja. Er komt een moment dat Johannes Jezus ziet. Let wel, ze zijn van dezelfde generatie. Johannes en Jezus zijn van één generatie. En Jezus komt naar Johannes om gedoopt te worden. En Johannes wil niet om je op dat Johannes, God heeft hem laten zien dat Jezus degene is. En Johannes moet Jezus dopen. En hij zegt van nee, liever niet. Eigenlijk moet u mij dopen. Maar Jezus zegt, in mijn eigen woorden gezegd, je moet me dopen omdat het al voorspeld is dat jij me gaat dopen. En wat gebeurt er wanneer Johannes dat doet? De Bijbel zegt, de hemel gaat open. En ter bevestiging dat wat Johannes gedaan heeft, dat werkelijk van God is. En dat gaat God ook doen. Gaat de hemel open en de Heilige Geest komt fysiek in de vorm van een duif op Christus. En ga maar naar wat daarna gebeurd is. De Heer Jezus gaat 40 dagen en nachten in de woestijn verzocht te worden door de Satan. En zijn ministry start. En wat hij gedaan heeft is crazy. World shaker. History maker. Christus. En vandaag zijn we in de kerk om hem te dienen. En op dat niveau heeft God u geplaatst. Op dat niveau heeft God u geplaatst, want hij gaat u laten zien wie die persoon is. Voor wie u dat voorbereidend werk moest doen. Hij gaat u dat laten zien. Ook al bent u 100 of 150 of 200 jaar, I don't care. Maar hij gaat u laten zien ter bevestiging van, kijk, het ging om die persoon. God gaat u dat laten zien. Maar we hebben voorbereidend werk om te doen. En het is no joke. De Satan is no joke. Wanneer hij komt om te stelen en te slachten, om te verdelgen, komt hij niet met een smile op zijn gezicht. Hij maakt af. Maar wij kunnen een standaard hebben en zeggen tot hier en niet verder. God heeft ons dat mandaat gegeven om op te staan in deze tijd en te zeggen tot hier en niet verder. Ook in dit land, ook op de ministeries waar u bent. Bid voor uw ministerie. Bid. Er gebeurt heel veel op de ministerie die het daglicht niet kan aanschouwen. Het is vreselijk. Bid voor uw ministerie. Bid voor uw school. Want die troep waarmee die vijand kinderen naar school brengt is ongelofelijk. Kinderen van 5 en 6 jaar. Met pornografische dingen komen ze naar school. Mes. Bid voor uw school. Bind die machten. Bind ze. In uw businesswereld. Bid voor die businesswereld. Er gaat heel veel mis. In de advocatuur. Bid voor uw collega's. Bid voor uzelf. Want wanneer u een case krijgt, dat God uw wijsheid geeft om die case naar eer en geweten af te handelen. Er wordt met heel veel geld gesjoemeld in dit land. Heel veel geld. En mensen worden betaald om dingen, om compromis te sluiten. En dat is wat die vijand wil. Hij wil dat we besmet worden. Onze klederen besmet worden. Zodat we niet in staat zijn om weerstand te bieden. En dat is met vele gelovigen gebeurd. Heel veel gelovigen. En u vraagt zich af, maar waarom is die persoon toch een christen? Ik wil niemand een schop geven. Ik geef u alleen maar aan wat de vijand probeert te doen. Om ons zwak te maken in ons functioneren hier op aarde. Hij wil dat we besmet worden. Vies en vuil gemaakt worden. Je hoeft niet met je familie naar de occulte dingen te gaan. Maar je kan wel geld geven. Dat wil hij hebben. Dat wil hij hebben. Hij wil je besmetten. Hij wil je klederen vies maken. Zodat wanneer je voor de Heere gaat, ben je niet rein. En dan kan die vijand je aanklagen. Kijk maar, Heere, look what Adin, Adati. Look at Krosi, Adoti. Dat wil hij hebben. Maar God roept u vandaag op. God heeft u die stem gegeven om te opereren in de hemelse gewesten. Om te opereren hier op aarde, om te spreken. Om te spreken. God heeft u die stem gegeven. U bent die onbekende stem. U bent die Johannes van deze generatie. U bent die Johannes. Niemand anders gaat het doen. Wij zijn deze generatie. And we need to succeed. Wij moeten slagen. Ter wille van die generaties die achter ons komen. Want ze hebben onze stem nodig. Ze hebben onze gebeden nodig. Ze hebben onze roep en onze uitspraken nodig. Ze hebben onze kennis nodig. We moeten nu, de tijd is nu om op te staan. God heeft u geroepen om die stem te zijn in dit land Suriname. Om te spreken, om te zingen, om op te staan en op uw knieën te gaan. De tijd is nu. De tijd is nu. Halleluja. En ik kan u garanderen dat wanneer we het gaan doen, dat die opwekking gaat komen. Een opwekking als ooit tevoren die we ooit in dit land hebben gezien en in deze wereld. Amen. God is nog steeds trouw. En hij wacht op ons. Eigenlijk wacht hij niet op ons. Maar hij verwacht van ons dat we rise up and stand as people of the kingdom of heaven. That will operate on this earth as the chosen ones and as the anointed ones. Amen. Halleluja. Laat de Heere u zien.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

I'm blessed. Situations make you feel like less. I'm blessed.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Beininon. Şıp şıp tırırtı.
1: İnternet, bas belen, mobil data and mobil belen. Connected na oso, affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected na broko, met tiris your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keeping you in touch.
1: Connected na skoro, online plus lady is lobby.
2: Connected a la se. Enjoy affordable connectivity.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.
4: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani. Naskip. Naviu.

0: Het is 3:00.
1: Luisteraars, dit is het programma. We willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land. We praten over Jezus op de stormen. Ik lees daarvoor uit u voor u uit Mattheüs 8 vers 23. Hij stapte in de boot en ging met zijn discipelen aan de overkant van de meer. Het gaat hier over Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. Jezus lag te slapen en werd er niet wakker van. De discipelen werden zo bang dat zij hem wakker maakten. Heere, schreeuwden ze, red ons. Wij vergaan, Jezus zei. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen? Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat zij moesten ophouden en het werd doodstil. De discipelen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij? Toch vroegen zij zich af. Zelf de wind en de golven doen wat hij zegt. Uitgaande van dit woord wil ik u zeggen dat er altijd stormen zullen woeden in het leven van de mensen, in dit geval de mensen, de gelovigen. Want sommige mensen denken als ze tot geloof zijn gekomen dat alles zal stoppen, dat ze niet te kampen zullen hebben met stormen, met problemen. Nee, het is helemaal niet zo. De stormen zullen komen. Zij denken altijd dat de stormen ze vaarwel zullen zeggen als ze tot bekering zijn gekomen, omdat ze Jezus nu kennen. De stormen zullen juist op ons afkomen om ons sterker te maken. Niet om ons te breken of om ons te ontmoedigen, maar om ons sterker te maken in ons geloof. Ons geloof moet niet wankelen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat ons geloof geen schipbreuk gaat leiden. Het moet niet wankelen. Het moet stand houden dwars door de stormen heen die we meemaken. We moeten dus sterk staan. Ja, we moeten dus sterk staan zodat wij niet voor onprettige situaties gaan buigen. Juist moeten de situaties voor ons buigen. De bedoeling is dat wij door de stormen sterker worden. Dwars door die stormen moeten wij sterker worden en ons geloof moet geen schipbreuk gaan leiden. Het moet niet wankelen. Het maakt dus niet uit wat zich dan ook voordoet in ons leven. We moeten stand houden met Jezus, onze Heer en Heiland. Hij is meester over de stormen. Hij is meester over de natuurlijke en over de geestelijke stormen. Natuurlijke stormen woeden dus op zee, op het water, terwijl de geestelijke stormen in ons leven plaatsvinden. Het kan zijn ziekte of allerlei vormen van problemen die op ons afkomen. Ja, om ons te ontmoedigen, om ons geloof op te geven. Maar we moeten dwars door de storm sterker worden. Want we hebben hem, Jezus Christus, als een anker in de storm. Een God die ons nooit zal verlaten en ons nooit zal begeven. De Heere zijn liefde is oneindig. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten. En wanneer de stormen op onze levenspad komen opdagen, staat Jezus klaar om ons de helpende hand te reiken. Hij zal ons nooit begeven, hij zal ons nooit verlaten. Jezus is en blijft Heer over de stormen. Het zijn natuurlijke, het zijn geestelijke. Zoals ik al zei, krijgen we te kampen in ons leven met de geestelijke stormen en de natuurlijke stormen die vinden we op de water. We vinden ze op de wateren, de rivieren, de zeeën. Dwars door de stormen, waardoor wij als gelovigen doorheen gaan, wat de problemen ook mogen zijn, weet dat er stormen zullen woeden in ons leven. En we moeten niet aan het twijfelen, we moeten niet bang zijn, maar we moeten onze kracht putten uit de bron Christus Jezus. Want Hij is onze kracht. Hij sterkt ons op die momenten. We moeten niet buigen voor de stormen. De stormen moeten juist voor ons gaan buigen in Jezus' naam. We moeten roepen tot de Heer om hulp en leiding in deze momenten. Wie dat, zoals Hij de storm op het meer tot bedaren heeft gebracht, dat Hij ook de stormen in ons leven zal doen ophouden, tot bedaren zal brengen. Hij is Heer en Meester over de wateren en over de stormen. Als wij tot de Heer roepen om hulp, zal Hij ons nooit begeven, Hij zal ons nooit verlaten. De Heer is altijd nabij. Hij sluimert nog slaapt. Wij sluimeren en slapen, maar Hij sluimert nog slaapt. Roep tot mij, zegt de Heer, en ik zal u grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Zie daar, Hij praat tot ons en Hij zegt we moeten tot Hem roepen. En Hij zal ons niet zonder antwoord laten. Hij begeeft ons niet, Hij verlaat ons niet. Hij zal altijd, als we tot Hem roepen, een antwoord hebben, een oplossing voor onze situatie hebben. En als wij in deze momenten, wanneer de stormen woeden over ons leven, Hem aanroepen om hulp, is Hij nabij. Hij zal u niet begeven, nog verlaten. Hij is nabij en de stormen zal Hij tot bedaren brengen. De stormen gehoorzamen Jezus. Ze buigen voor Jezus. Misschien niet voor mensen, zeker niet, maar voor Jezus buigen de stormen wel allemaal. Zoals de Heer in de storm van de discipelen is gekomen en heeft voorzien, in de hulp die ze nodig hadden toen ze om hulp riepen, Heer, we vergaan. En ze dachten dat Jezus sliep, maar Hij sliep niet. De Heer heeft ze gered uit alle benauwdheid. Ze vroegen zich ook af van wie is deze dat zelf de stormen Hem gehoorzamen. Zelf de wateren Hem gehoorzamen. Ja, maar Hij is Gods enig geboren Zoon. Onze God, Jehovah, is een God van wonderen en tekenen. Hij heeft de hemel en de aarde trouwens geschapen en alles wat erin, erop en eraan is. En het heeft geen jaren geduurd, het heeft geen maanden geduurd. Onze God is een God van wijsheid, van power en kracht. En Jezus Christus is zijn Zoon die gezonden is naar deze aarde om ons, om de totale mensheid, om de relatie die door Adam en Eva verstoord was te herstellen. Toch? Want door de zondeval van Adam en Eva was de relatie tussen God en mens verbroken. En de Heer heeft zijn Zoon toen gezonden, Jezus Christus, om herstel te brengen tussen God en mens. Kijk, daar zie je Gods liefde. God houdt zoveel van ons dat Hij die relatie niet zo wilde laten. Die Adam en Eva verbroken hebben. Hij stuurt zijn Zoon om deze relatie te herstellen.

allemaal. En hij houdt van ons met een onuitsprekelijke liefde. In die liefde is hij naar Golgotha gegaan. Om als een lam Gods geslacht te worden voor onze zonde. Om ons dichter bij God te brengen. Om de relatie door de eerste mens verbroken was te herstellen. Is hij geslacht geworden, een mens als een lam. Een lam zelf, een dier, kon niet geslacht voor de zonde van de mens. Het was niet genoeg, want wij mensen zijn niet gelijk aan dieren. Toch dus onmogelijk kon het zo zijn dat een lam, een dier, de offer voor onze zonde kon brengen. En daarom moest Gods zoon geboren worden en naar het kruis gaan om die verbroken relatie door Adam en Eva tot stand gebracht te herstellen. En hij is gekomen en hij is gegaan naar het kruis en de relatie is al hersteld voor ons. De Heer ziet ons elke dag. Hij kent ons gaan en ons komen. Hij kent ons beginnen en ons één. De Heer zijn wens is altijd dat wij allen tot inkeer en bekering komen. Hij wil altijd. In de Oud-Testamentse tijd werd gewaarschuwd over een watervloed die over de aarde zou komen. Mensen, een deel geloofde het, een deel geloofde niet. Totdat het water er was, dat het 40 nachten en dagen heeft geregend. De aarde was onder water, er zijn doden gevallen. Toen ze het water zagen, toen geloofden ze het. En in deze tijd praat God ook tot ons, weet je. Hij praat ook tot ons, dat er een einde gaat komen aan deze wereld. En hij vraagt ons ook om zijn wil te doen. Het is niet zwaar. We moeten slechts stappen in geloof. Geloof, we moeten geloven. We moeten tot inkeer komen, tot bekering komen. God houdt van de mens. Maar één ding is het waarvan. Daarom was hij zo boos toen Adam en Eva ongehoorzaam waren in de Hof van Eden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezondigd. En de zonde, wat doet de zonde? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En er was scheiding tussen God en de mens en door Adam en Eva. En daarom is Jezus gekomen om deze situatie te herstellen tussen God, tussen de schepper van hemel en aarde en de totale mensheid. En het is al geschied. God wil ons dichter bij hem hebben door zijn zoon Jezus Christus. Hij is het middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond geldt niet meer. Dat was van de Joden toen, maar het geldt niet meer. Jezus is het middelaar van het nieuwe verbond. Wij vallen onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is niet voor een bepaalde groep meer. Het is voor de hele wereld, alle bevolkingsgroepen, alle mensen. Vroeger was het de Joden, maar nu niet meer. God is wijs. God is wijs. En heeft Jezus naar de aarde gestuurd voor alle mensen, alle volkeren. En door hem, zijn zoon, zullen alle mensen die in zijn zoon Jezus Christus geloven, behouden worden. Toch, je gelooft. Maar je moet je ook uitstrekken naar de Heer. Je moet gehoorzamen. En een leven leiden als christen, als geloven, dat de Heer behaagt. Je kan niet zeggen, ik geloof in Jezus, dan leid je een leven dat God niet behaagt. Je levenshandel en wandel moet God voor de volle 100% behagen. Het zullen wel dingen zijn, weet je, we zijn mensen, we zijn geen God, we zijn niet zoveel gemaakt als Jezus en God. Maar dat zullen wel kleine dingen zijn, weet je, maar we weten dat door de genade we onze zonden kunnen beleiden. Maar dat wil niet zeggen dat je gaat blijven zondigen en denken van, oh ja, het is genade, ik kan tot God komen. Nee, je moet je uiterste best doen, je moet uitstrekken naar de Heer. En de Heer vragen om hulp. Als jij moet buigen voor de zonde, moet er een moment komen in je leven waardoor de zonde nou voor jou moet buigen. En dat kan alleen gebeuren wanneer je de hulp zoekt bij de Heer om je te helpen. Kijk, bijvoorbeeld, ik hou van eten, dus iemand die van eten houdt bijvoorbeeld, toch? En zal altijd in potten gaan en eten, niet meer zonder te vragen omdat hij van eten houdt. En de mensen in het huis worden boos, hij eet maar en eet maar. Het is een kwestie van zonde en nemen zonder te vragen is zonde. Maar in deze situatie, omdat de persoon honger krijgt en eetlust heeft, moet je ook tot God gaan en God vragen om je te helpen. Want je mag niet zodanige eetlust hebben dat je al het eten op eet dat anderen niet kunnen eten. En je eet zonder toestemming. Weet je, je hebt recht op 2 porties per dag. Je eet 5 porties, je eet. Zodra je maar eten in de pot zit, je hebt van die mensen, zodra ze maar eten in de pot zien, willen ze eten. En ze denken niet aan anderen, omdat ze honger hebben. Maar je moet gaan strijden en God zoeken en hulp vragen over de situatie. Wat de zonde ook is, in je is. Wat

0: de lust van zonde ook in je is. Toch? Je moet het erkennen dat het er is en dan ga je God zoeken. Je gaat God vragen om hulp, om je te helpen. Want die zonde gaat niet voor je buigen gaan als je niet bij God gaat om hulp te vragen. Je houdt bijvoorbeeld van liegen. Huh? Je zal Jezus om hulp moeten vragen. Want liegen is zonde. Je hebt mensen, zodra je een nieuwe dag aanbreekt, zijn ze bezig met roddelen over anderen, praten tot de late avond toe. En zo gaat het elke dag weer. Je zal hulp moeten zoeken bij God voor die situatie. We hebben een mond gehad om te zegenen. We hebben niet een mond gehad om te praten over anderen. Want God zegt dat God goed is. Niemand is goed, alleen God is goed. We hebben allemaal onze onvolmaaktheden. Alle mensen. We zijn allemaal zondaren. Ik ook. Wij zijn allemaal zondaren. God alleen en Jezus zijn geen zondaren. Juist zij ontfermen zich over ons. En de issue is de zonde die scheiding brengt tussen God en mens door Adam en Eva, dat is het. En daarom is Christus geopenbaard om die zonde die scheiding brengt tussen God en mens. God haat de mens niet, maar God haat de zonde in de mens. God houdt van de mens en daarom heeft hij Jezus gestuurd om aan het kruis te gaan, om geofferd te worden voor onze zonde, opdat wij door Jezus, door deze eeuwige hoge priester, hij is geen tijdelijke, tot God te gaan. En het werk van Jezus is geslaagd. Hij heeft kunnen uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Voor ons allemaal. God heeft ons zijn liefde gegeven. Hij heeft ons zijn liefde betoond. Door zijn zoon die hij heeft laten slachten als een lam. Zijn kruis genageld onder zoveel smart en pijn om ons, om de zondeval. Door Adam en Eva tot stand gebracht. Die hebben geluisterd naar de vijand en niet naar God. We kunnen God elke dag dank zeggen. We kunnen God elke dag dank zeggen. En dat moeten we ook doen. Dank zeggen voor ons leven. Dank zeggen dat we ademen. Dank zeggen dat we gezond zijn. Dank zeggen dat we naar het huis des Heren kunnen gaan op de zondag. Dank zeggen dat we een veilige dak boven onze hoofd hebben. Dank zeggen dat we elke dag kunnen eten. Want er zijn velen in de wereld, moet ik zeggen, die geen dak boven hun hoofd hebben. Die niet kunnen eten. Zoveel kinderen die hun vader, hun ouders hebben verloren in de oorlog. En wij kunnen God dankbaar zijn. En wij moeten ook veel bidden voor de situaties in de wereld. Waarbij, wanneer je kijkt naar de televisie, bijvoorbeeld wereldnieuws in beeld, of je leest de kranten, dan zie je de situaties. Dan kan je zo, één keer in de week, zo een artikel pakken en bidden erover. Bidden voor kinderen in de wereld, India, Afrika, noem maar. Weet je, bidden voor ze, bidden voor allerlei situaties. God heeft ons nodig. God wil dat we roepen tot hem. Niet alleen voor onszelf, niet alleen voor ons land, maar voor de wereld moeten we roepen tot God. We moeten voor de wereld roepen tot God. God heeft ons geroepen met een doel. Hij heeft ons niet alleen maar geroepen om in de kerk te gaan, de zondag in de banken te zitten. We moeten doen. We moeten bijvoorbeeld evangeliseren. Over Jezus praten in onze woonwijk, waar we werken. Nou, een keertje in de stad. Als je gaat wandelen. Toch? God ziet ons. God kent ons. God doorgrondt ons. God houdt van ons. God heeft geduld met ons. Heb goede moed. Want Jezus heeft de wereld overwonnen. Ja, Jezus heeft de wereld overwonnen. Het is allemaal om de totale mensheid. En we kunnen hem hiervoor ook elke dag dank zeggen. Ik wens u een gezegende zondag toe. Ook een gezegende nieuwe week. In Jezus' naam. Amen.
1: Hallo, Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: is Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je check kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi dofu. Tu lees me tegen ik ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver fier. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
4: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: Tipo Skechers, da Plug Leader Play. É pista favorita, snack me bem em peixe. Tipo Skechers.
1: Ketchup with double ketchup.
2: Gi alla jublasinjang, jum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati, u op apart privé camera, pe you kan horen you face. En terwijl je geniet, we set aan nyang, fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
4: Tell me they need no to, no man fanny happy. Da minha arquicha longu ambu inspirasi. No a situasi, no ma horbi na baka. Fumi arquicha longu na ganeti fira 90.5 FM. Ik ben Andrew Kromo, de major van Musica del Cielo. Sending all my love and respect to everyone, everywhere, listening to Radio Shalom.

I'm the ruler. And you're forever.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Ster door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machte zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom weer bij uw programma Zorg met een Stem. U aangeboden door de Stichting Patiëntenplatform Suriname in samenwerking met Radio Shalom. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras. Ik ben de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Vandaag zal ik het hebben over gezond gedrag en gedragsverandering. Voordat we beginnen, dan lijkt het me goed om even te kijken wat onder gezondheid wordt verstaan. Volgens de definitie van de WHO is gezondheid een toestand van volkomen welbevinden, zowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte. Dus alle drie componenten moeten in balans zijn, zowel lichamelijk, geestelijk als ook maatschappelijk. Gezondheid is voor een aanzienlijk deel een zaak van de omgeving en de samenleving waarin een individu leeft. In deze uitzending benader ik dus de gezondheid vanuit dit perspectief en gaan we in op wat de zorg, de omgeving en uiteraard een individu zelf kan doen om gezondheid te bevorderen. Gezondheidsrisico's gelden voor iedereen, maar voor sommigen gelden ze meer dan voor anderen. Sommige mensen hebben veel meer moeite nodig om gezond te leven dan anderen. Het valt niet mee om gezond te leven als de omstandigheden tegenwerken of ongunstig zijn. Dat begrijpt u zelf, hè? Dan hebben we geen toestand van volkomen welbevinden zoals de definitie van de WHO dit voorschrijft. Gezonde en duurzame voeding is relatief duur en niet iedereen kan zich verse groenten en fruit veroorloven. Dat zien we vandaag aan de dag met de hoge prijzen die we moeten betalen voor groenten en fruit. En nog erbij, de kwaliteit laat soms ook wel te wensen over. Als je als alleenstaande ouder werk en zorgtaken moet combineren, kan je moeilijk goed voor jezelf zorgen. Gezondheidsstatistieken wereldwijd laten zien dat mensen met een lagere opleiding korter leven dan mensen met een hogere opleiding. Kijk, dat is een stelling die wereldwijd is geplaatst. Maar we weten ook dat ook mensen met een hogere opleiding ziek kunnen worden. De kans is alleen kleiner omdat men ervan uitgaat dat je een zeker niveau hebt van ontwikkeling en dat je daardoor zaken beter kan begrijpen, zeker kan, zaken kan voorkomen, dus meer preventief te werk gaan. Maar we weten dat er ook uitzonderingen zijn. Maar over het algemeen is het inderdaad zo dat hoe hoger je opgeleid bent, hoe beter jouw gezondheidstoestand kan verkeren. De mensen met een lagere opleiding leven vaak ook in leven vaak langer in ongezondheid. Dus eten ongezonde voeding, letten niet op een gezonde leefstijl. et cetera, et cetera. Om gezondheidsverschillen aan te pakken is een individuele benadering van gezondheidsbevordering onvoldoende. Natuurlijk spelen persoonlijke keuzes een rol, maar de keuzes worden sterk beïnvloed door omstandigheden waarin iemand opgroeit, leert, werkt en woont. Als we ons alleen richten op voorlichting over leefstijl, motivatie en eigen verantwoordelijkheid, sluiten we de ogen voor de ongelijkheden die er zijn en accepteren we dat de gezondheidsverschillen blijven bestaan of zelfs groter worden. Gezondheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Dat we niet alleen maar naar het individu moeten kijken. Ik heb het wel zo benaderd dat we de nadruk zullen leggen. Ja, want tenslotte ben jij als individu zelf verantwoordelijk voor je gezondheid. Voor, laat maar zeggen, een groot deel. Aan de andere kant is het ook de overheid die moet zorgen dat er geen grote verschillen zijn. Want we hebben het in voorgaande uitzendingen aangegeven dat gezondheid een recht is voor ieder. En gezondheidszorg moet beschikbaar zijn, bereikbaar, betaalbaar, ongeacht van welke afkomst je bent. Als je nou rijk of arm bent, als je nou lang of kort bent, als je groot of klein bent, overal waar je woont, moet die gezondheidszorg ter beschikking zijn wanneer jij die nodig mag hebben. En we zien vandaag aan de dag dat het nog veel te veel te wensen overlaat. Dat medicijnen bijvoorbeeld niet bereikbaar zijn of niet beschikbaar zijn voor mensen. Het is onbetaalbaar. Mensen moeten zoveel barrières overbruggen. Naar apotheken gaan, verschillende apotheken en lange wachttijden. Zodat het zo vermoeiend voor ze is. En ja, kijk, als je niet in een behoorlijke goede conditie verkeert, dan kan je al gauw zeggen van oké, dan ga ik het laten hoor, want het kost me te veel energie en dat moeten we niet hebben. Dat moeten we absoluut niet hebben. Dus als we stellen dat gezondheid een collectieve verantwoordelijkheid is, dat wil zeggen dat elke actor die daarbij betrokken is, zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen, zodat de gezondheidszorg echt daadwerkelijk voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zal moeten zijn. Nou, we hebben dus als onderwerp gezond gedrag. Dan moeten we nu gaan kijken, wat is eigenlijk gezond gedrag? We hebben het al gehad over wat gezondheid is en dat die gezondheidsrisico's voor iedereen gelden. Maar natuurlijk weten we dat we hier en daar verschillen hebben. Dus wat verstaan we nu onder gezond gedrag? Onder gezond gedrag verstaan we alles wat je doet om je lichaam en je geest in balans te houden. U weet, er is een eenheid van lichaam en geest. Wanneer het lichaam ziek is, dan gaat de geest erop reageren. Je wordt een beetje chagrijnig. Je kan niet veel hebben. Je bent gauw uit je doen. Enzovoorts, enzovoorts. En wanneer de geest ziek is, dan kan het lichaam ook daarop reageren. Dus er is altijd een samenwerking tussen lichaam en geest. En die samenwerking of die relatie moet steeds in balans gehouden worden. Dan kunnen we spreken van gezond gedrag. Dus het gaat daarbij niet om perfect te leven, maar om keuzes die op de lange termijn bijdragen aan je gezondheid. De gewoontes en keuzes die je gezondheid beschermen en verbeteren. Het gaat om je dagelijkse patronen. Kort gezegd, gedrag dat voldoet aan een langer, vitaler en prettig leven. Dus je zal een aantal gewoontes en keuzes moeten hanteren die je gezondheid kunnen beschermen, maar daarnaast ook verbeteren. En dan ga ik nu 6 pijlers van gezond gedrag bespreken. De eerste pijler is het bewegen. Sowieso plus minus hoor, 30 minuten per dag moet je dus actief zijn. Wandelen, fietsen, sporten. Je kan zoveel mogelijk bewegingen doen. Bijvoorbeeld in de tuin een beetje bezig zijn. Een wandeling maken, al is het op uw erf, niet op de straat. Maar zoveel mogelijk zitgedrag beperken, indien het natuurlijk mogelijk is. Als er wel zitgedrag komt bijkijken, dan is het wel noodzakelijk dat u als zittend bewegingen ook kunt doen. Met de benen, met de armen. U kunt eventjes opstaan, 5 minuutjes, en daarna weer zitten. Dus kortom, aangepast bewegen, dat is zeker ook belangrijk. De voeding als tweede pijler. Veel groente en fruit, ik haal dat al aan. Volkoren producten, we weten dat ze niet zo goedkoop zijn, maar indien het mogelijk is dat u zich dat kunt permitteren, mag u ook volkoren producten gebruiken. Havermout, bruin brood, bijvoorbeeld. Minder alcohol, minder suiker en ook bewerkt eten. Hè? De lekkere fastfoodketens die we nu hebben zijn wel natuurlijk duur, maar toch zie je veel klanten eind van de maand. Lange rij.

is aan te bevelen, maar wat u kunt kopen voor die dag, doet u dat maar voor zoveel, voor zover het, het kan. En als u zich dat kunt permitteren. Nou, dan gaan we naar de derde pijler, de slaap. Voldoende nachtrust. En we weten dat het heel moeilijk is dat mensen echt 8 uren constant kunnen slapen. Maar tenminste 6 uren, dat is al voldoende om u zich, dat u zich lekker fit voelt als u opstaat en weer aan de slag kunt gaan. En natuurlijk, vaste tijden zijn ook belangrijk hoor. Het kan een keertje voorkomen natuurlijk, want u bent niet op straf. U mag ook naar een feestje gaan en een beetje later blijven. Of als u een activiteit hebt of u wilt naar de televisie kijken, een leuke film, want dat werkt ook ontspannend. Dan mag u dat natuurlijk ook doen, maar niet elke avond om 2 uur naar bed gaan. Dat is zeker niet goed. Oké, roken en alcohol als 4e pijler. Liever niet roken. Behalve dat het schadelijk is voor uw gezondheid, is het financieel ook onverantwoord. Want ik weet niet wat een pakje sigaretten kost. Ik rook niet. Maar ik denk dat het ook niet zo goedkoop meer is. Dus het hoeft niet. U kunt het best wel achterwege laten. En ik snap dat het niet in 1 keer zal gebeuren dat u moet stoppen. Maar geleidelijk aan moet het toch wel kunnen. Alcohol moet zeker ook beperkt worden. Of helemaal niet gebruiken. Ik heb het al gezegd. Het financiële aspect komt vandaag aan de dag bijkijken. Dus ik zou deze 2 zaken echt ver achterwege laten. Er kan een wijntje een keertje gedronken worden. Dat mag. Maar, want tenslotte bent u ook niet op straf, hè. Maar geen whisky en andere zware dranken gebruiken. Die zijn schadelijk voor de gezondheid. Maar ook het financiële aspect is ook niet een, van die aard dat je het je zo makkelijk kan permitteren. Over het algemeen hoor. Mentale gezondheid als 5e pijler. Stress onder controle houden. En natuurlijk, we leven allemaal onder een beetje stress. Want stress is normaal. Stress moet ook dat je een zekere druk hebt. Hè? Van oké, ik heb een deadline. Ik moet morgen dit af hebben. Of ik moet naar een vergadering. Of een andere activiteit, noem maar op. Maar wanneer we echt praten over stress, dan bedoelen we meer dat het een toestand is waarbij de draaglast hoger is dan de draagkracht. Dat wil zeggen, je bent niet meer in staat die last te kunnen dragen. En dan is het wel problematisch, want dan krijg je allerlei psychosomatische, om een mooi woord te gebruiken, klachten, hoofdpijn en alle andere pijnen. Je kan je niet meer goed concentreren, et cetera, et cetera. Dus je moet proberen de stress onder controle te houden. Maak een werkschema. Ik weet dat het niet makkelijk is hoor. Maar probeer toch een planning te maken. En kijken van oké, hoe deel ik mijn dag in? Hoe deel ik mijn activiteiten in? Hoeveel tijd stop ik per activiteit? Wat geef ik prioriteit en wat niet? Wat kan nu wel en wat kan even later wachten? Goed, daarnaast, wat betreft de mentale gezondheid nog steeds als 5e pijler, de sociale contacten. Erg belangrijk dat mensen, kijk, de mens is bij uitstek een sociaal wezen. Dat wil zeggen, we hebben anderen nodig. Gewoon voor de gezelligheid, maar ook om je verhaal te doen. We kunnen het niet alleen, we hebben anderen nodig. Zo zijn wij eenmaal. De sociale contacten zijn zeker belangrijk, zodat je niet vereenzaamt, maar dat je contact hebt met mensen. Hulp zoeken als het niet gaat. Soms zit je met een probleem, je weet niet hoe je eruit moet komen. Bel iemand die je vertrouwt, die je goedgezind is, die een band met je heeft, een familie of een goede vriend. En je kan je verhaal vertellen. Dat geeft verlichting. En dan krijg je soms ook goede adviezen en oplossingen voor jouw probleem. De laatste pijler, de 6e, is preventie. Naar de huisarts regelmatig gaan voor check-ups. Zeker vaccinaties als het om kinderen gaat. Medicatie innemen volgens voorschrift. Als je een bepaalde medicatie hebt, dan is het wel raadzaam hoor om die medicatie volgens het aangegeven voorschrift in te nemen.

Goed. U mag nu luisteren naar muziek. En nadien ben ik dan terug en zal verder vervolgen.

0: Dus een belangrijkste principe is dat gezond gedrag duurzaam is. En u weet wat onder duurzaam wordt verstaan, hè? Voor langere tijd. Niet 2 weken beginnen met ja, een crash dieet. Van oké, ik ga nou dieet houden. Ik eet dit niet en dat. Maar het gaat juist om die kleine gewoontes die je kunt bijhouden. Toch? Begin niet direct met het grote, want dat is soms vaak moeilijk te beginnen, maar ook vol te houden en tot een succes te brengen. Dus kleine gewoontes, toch? Als je gewend was, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als je 1 uur of 12 of 2 uur naar bed ging, nou probeer nu om 12 uur te gaan of om 11 uur. Iedere keer een stapje, ja? Dat kan je dan makkelijker controleren en bijhouden. Hetzelfde ook voor dat dieet, hoor. Als je zegt van oké, ik wil niet zoveel rijst meer eten, want ik kom te veel aan, dan is het raadzaam om niet radicaal direct met rijst te stoppen, maar afbouwen. Dan begin je met 3 keer in de week en dan kijk je hoe het gaat en daarna aanpassen. Natuurlijk hangt het ook van je situatie af, hoor. Want wat gezond is voor jou, is bijvoorbeeld voor iemand van 20 jaar anders dan voor iemand met een chronische ziekte, bijvoorbeeld diabetes mellitus of een hypertensie. Nou, gezond gedrag en gedragsverandering, die horen bij elkaar, maar ze zijn niet hetzelfde. Dus om gezond gedrag te bewerkstelligen, dan zal er inderdaad ook gedragsverandering moeten plaatsvinden. En gedragsverandering is ook niet zo'n makkelijk ding, hoor. Echt niet. Want gewoontes die we gewend zijn uit te voeren, dat is makkelijk. Het is makkelijk om iets aan te leren dan iets af te leren. Ga maar na als je soms een liedje kent en je weet dat het niet de juiste woorden zijn. Je zingt maar om het goed aan te leren of af te leren, dat gaat een beetje moeilijker. Toch? Precies zo is het ook met gedragsverandering. Nou, wat is dan uiteindelijk dan die gedragsverandering? Dat is niets anders dan een proces om van ongezond naar gezond gedrag te gaan en dat vol te houden. Ik zei het al. Volhouden, volharden. Dat is een belangrijke principe, een belangrijke attitude om door te zetten, om door te gaan, ondanks het soms niet mee zal vallen. Het gaat dus niet alleen over wat je doet, maar hoe je het verandert. Toch? Welke gewoontes wil je allemaal veranderen? Hoe werkt nu die gedragsverandering vaak? Ten eerste, bewustwording. Wanneer je bewust bent van bijvoorbeeld dat je te weinig beweegt, dan is dat alvast een goede stap in de goede richting. Want je bent je ervan bewust en je gaat nu successievelijk er naartoe werken dat je werkelijk meer beweging hebt dan voorheen. Omdat je het zelf opgemerkt hebt. Dus bewustwording is sowieso belangrijk. En dat is de eerste stap. Nou, de tweede is de motivatie. Wanneer je nu gemotiveerd bent, want je hebt zelf gezegd, oké, ik vind dat ik te weinig beweeg. Dus, dan komt die motivatie. Toch, de drijfveer om je aan te zetten van oké, ik moet nou meer bewegen. Ja? En wanneer je nou gemotiveerd, dus wanneer je bewust bent dat je te weinig beweegt, daarna ben je gemotiveerd om meer te gaan bewegen, dan volgt nu de actie. Ja, als derde stap. Welke actie ga je nu in gang zetten om inderdaad meer te gaan bewegen? Bijvoorbeeld, je kan zeggen, oké, ik begin met 3 keer in de week 20 minuten te wandelen. We hebben gezegd 30, maar goed, 20 is ook niet weinig, hoor. Want je kan het altijd opvoeren. Nou, en dan komt wat ik daarnet al zei, het volhouden als vierde stap. Die obstakels overwinnen. Of, ja toch, soms zeggen we het weer is slecht. Of ik heb geen tijd. Of ik ben te moe. Of de zon is te fel. Ja, we weten dat de zon te fel is. Dan ga je ook niet in de zon wandelen, dat is ook niet goed. Maar dan gaan we wachten op de zonsondergang. En dan kan je wel die wandeling maken. Dus het volhouden is belangrijk, dat zei ik al. Het is een belangrijke principe, het is een attitude. We moeten niet zo gauw opgeven, ook al zijn er obstakels. Ook al zijn er hindernissen. Al zijn er barrières, probeer die te overwinnen. En zeggen, oké, ik ga het wel. Ja, en u gaat zien, als u dat doet, gaat u zo blij zijn dat u die barrière hebt overwonnen. Dat het toch gelukt is om te gaan. En dat u zich er prettig bij voelt, want daar gaat het om. En dan treedt die nieuwe gewoonte in. Dus zo verloopt dus het proces van gedragsverandering. Die nieuwe gewoonte als vijfde stap. Dan wordt het automatisch dat je gaat wandelen. Bijvoorbeeld als u nog werkt hoor, na het werk. Of als u al met pensioen bent of zo. Dat u een bepaalde tijd kiest. Na 5 uur of 6 uur. U mag het zelf invullen, want u heeft de ruimte daartoe. Kijk, werkende mensen die moeten rekening houden van dat ze het na het werk doen. Toch? Maar mensen die niet meer werken, die kunnen het 's morgens doen of 's middags. Maar dan treedt die nieuwe gewoonte in, want we hebben dus eerst ons, we zijn ons ervan bewust geworden dat inderdaad die beweging te weinig is. Daarna zijn we gemotiveerd, oké, ik ga het aanpakken. En dan komt die actie, ja, wat ga ik doen om het aan te pakken? Ik ga 3 keer in de week lopen, toch? En no matter what, als zijn er obstakels, als het 1 dag niet kan, als het bijvoorbeeld te hard geregend heeft, de straten lopen onder water, et cetera. Oké, dan kunnen we 1 dagje overslaan, maar de volgende dag gaan we het weer oppakken, volhouden. En dan treedt de nieuwe gewoonte dat we als een automatisme ervaren, dat we gewoon op gezette tijden zullen gaan wandelen. Dus als we kijken naar het doel, dan is dus gezond gedrag het doel. Toch? We willen gezond gedrag hebben. Dat is het doel dat we willen bereiken. En de gedragsverandering is de weg ernaartoe. We gaan het gedrag moeten veranderen om dus het gezond gedrag te bereiken als ons doel. Veel mensen weten wel wat gezond gedrag is. Het lastige is de verandering. Ja, hè? En in de vorige uitzendingen hadden we het al over nazorg. En daarom helpt nazorg zo goed met coaching, begeleiding en reminders. Ja, toch? Dat we een schema maken en invullen vandaag of op de dinsdag, donderdag, noem maar op, zaterdag bijvoorbeeld, moet ik wandelen enzovoorts. Coaching, begeleiding als nazorg, zeker belangrijk. Goed, ik ben aan het eind gekomen van deze uitzending. Indien u vragen heeft of een probleem waarmee u zit, wat betreft dus zeker uw rechten als patiënt, want u weet dat u heeft recht op een goede gezondheid, dat betaalbaar, beschikbaar, maar ook bovenal ook bereikbaar moet zijn. U mag ons bellen als Stichting Patiëntenplatform Suriname 8535889. Ik herhaal 8535889. U mag ons appen of bellen. U mag ook een mailtje sturen naar patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. patiëntenplatformsuur.1@gmail.com. Allemaal kleinletters. Ik dank u voor uw aandacht. Mijn naam is Linda Rozenblad Seiras, de voorzitter van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. En ik wens u nog een genoegelijke avond verder. Tot de volgende keer. Goedenavond.
1: Dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je yeah. doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725.

7225. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.
2: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani. Na Skip. Na View.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade naar Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

is beter om jou te wijzen wat goed is. Zwart op wit, zonder God ben je dood, waar er geen kleur meer is. Luister naar dit. De wereld is aardig, laat het. Het maakt dat er geen geur meer is. Beloning komt van de koning, want hij is het dat een deur er is. Terug naar huis.

Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan het doen.
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy Ting. Dat ben ik wel haastig niet, HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: This is your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: No man feni epi da mie arki shalong guambu inspirasi no wasi.
1: Het is 8 uur.
2: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement Arise Son and Daughters of God via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hesdy Watsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
3: Praise Masara, Lobiwang, Brangasa, Me Bariwang, God bless you. Win Sotse, Fusranang, Ofu Agron Tapuyude, Lobiwang, Doro Genade. Bikacha abra awortu awani fugado abrajiu. En if you day na gelegenheid, ja, belwan sa, belwan brada SMSing of apping. Want aboskopu di mi echa, adebestemt lobiwan di ala libisma. Maar in het bijzonder, di de wan di aanvaard Jezus Christus lik de heiland en verlosser. Lobiwan te uluku dan weshi dat die. Ik kan taki de man naga de uma di gadokari ne accepteer aboskopu disi. Ik kan taki boomfuru fuding ne accepteer aboskopu disi. Maar je begrijpt lobiwang taki evad dona ding dan kinki no fin presi. Ja toch want je begrijpt dat de ego oma lichaam voor Christus dan u ab man naga uma di gadokari. Die Abba bediening, die Abba genade gaven, die moest zorgen dat hij lebiwang ego boom nanga afvolk fugado dem chief fugado. Maar je begrijpt dat hij te awanif den de basi abrading, te den kiezen voor fu ikan taki libi lekva dewani, dat je begrijpt dat hij dan verandering noma fin presi. Ja, sabtire dat hij anodidibri. Is zorgen dat je een normale bilek van fiti. En een of andere regering is zorgen dat je een normale bilek van fiti. Akon doro aleri. Dat want dat je een ableerman die moest je aleri, die moest zorgen dat je lobiwang wil libi lek moro lek winiman nangamasra Jezus. De leerman tisa taak abba verantwoordu fucha abra awani fugado. Lobiwang ji de pchi fugado, ji afolk fugado. Maar je begrijpt dat je te even laag als standaard, want je begrijpt dat je lobiwang libidoro asantaye de als standaard die egal die wie, die de wederom die de opnieuw geboren. Maar doordat de even laag als standaard, dat je begrijpt dat je alleri die eji ego tenanga gehoorzaamheid na amang a uma fugado. A voorganger en dat zorgt dat je alibi die umus libi lobiwang unomande in staat voor libi alibi want na tewe libi doro asantaye dat we de in staat voor libi lek fafiti dat want tak doro asantaye dan ei def shitaki wie abasref meester asref leidsman en asref goede herder en dan van omande shi lobiwang na afaswawe libi, afaswawe go om na makandra, dat hij wie behoort tot datzelfde lichaam, datzelfde koninkrijk, saptire taki anodo duivel schuld, akondoro alleri du chisi. Want, if we chisa alleri fu ko ondro tiri fu asantaye, fu worden geleid door asantaye, dat want taki na a karakter fu asantaye wo abi, na a maniri fu asantaye wo abi, na alibi, lobiwan die asantaye estelu in staat voor libi, nadat dat de zichtbaar, dat de merkbaar. Dus begrijp en verstaan taki, ik kan taki al lichaam voor Christus, ne accepteer aboskopu disi, want aleri di eji, aleri lobiwan die de pchifu gado echisi, ak moto fu a verlaagde standaard. En a verlaagde standaard, dat wan taki gehoorzaamheid, na a voorganger, a man fugado, dat de lobiwang ikantaki sang de centraal of zang en worden toegepast. Lebiwang, dat na aleri die worden toegepast. En aleri dat zorgo taki unomalibi en adefsi taki ude geheel anders. Anomandefsi lebiwang dat we libi leki vernieuwde en veranderde mensen. Lebiwang, misabi dat die u abmang nanga umafugado. Ja, u abi zeg maar dienstknechten, dienstmaagden, die one verandering in je lichaam voor Christus. Maar je begrijpt dat die verandering die de wani nog niet ten koste van alles. Ja, de wana verandering, maar met behoud voor een verlaagde standaard. Ja, toch de wana verandering, maar je begrijpt dat alleen die ego ten aan gehoorzaamheid naar een voorganger, een man fugado, een uma fugado, ding nooit verlaat alleen dat die. De wan behoud alleen dat die. Vandaar dat hij sabi taki, a verandering die de wani, die de suku, a verandering dat hij lebiwang, ik kan taki na die de eigen doelen. Ja, den abdoelen voor ogen. En je begrijpt dat de wan verandering, zodat hij den kan bereiken den doelen, ja, die de ab voor ogen. Maar te eigen om a verandering, zal ik van Gadowani, door imam Jezus Christus, den begrijp en verstand taki, Asanta je na één moest teka controle, na één moest abba controle, uiteindelijk ini en door alibi voor wie die de wederom geboren. Dus asanta je na één moest tiri amang a umafugado, a voorganger, a natrobe fiu na wan bischop, apostel, profeet, asanta je moest tiri u, en if asanta je et tiri u, ou defsi na u handelwijze, ou defsi na a gedrag voor uno. Lobiwang doro asantaye, weet is wan nieuw karakter, weet is wan nieuw maniri, ik kan tak weet is wan nieuw libi. En dat die na te ude bereid voor Jozef Abra. En lik van takik ba, verandering, lobiwang, of een prezi, pas te de man, anga de uma, fugado konta pa prezi, dat dem jiden seref Abra, volledig Abra na asantaye. Maar door a leer die worden toegepast, a zogenaamde conference leer, dat je begrijpt dat je kan tang aan een karakter voeding, aan manier voeding, en a leer die de abra, en zorg dat ook toe de wan die etjes a leer die tang aan een karakter, aan een manier voeding, want je begrijpt dat je a gemeente, ja, a man fugado, a bon visie, en a visie voor a gemeente of voor a man fugado, je kan tangen karakter voor je, je kan tangen manier voor je, zolang je voldoet aan de voorwaarden, lobiwang, die de potjeu of die de jeu. En dat is zorg dat je begrijpt dat je dan te eigen om een volledige waarheid, dat we zien dat je eigenlijk je de ene positie per je virisrevi veroordeeld. Maar sapti de taki ade a wortu lobiwan dimi echa abra en a wortu dimi echa abra ade a wortu di u abi madora verlaagde standaard dat je begrijpt taki dan sayu chisi lobiwan i kan tak de beperk de begrens maar nu je begrijpt taki u abwa wani maar a wani fiu no kan de basi a no kan tan basi abra u. Want, hoe de wederom, hoe de opnieuw geboren, en wat heer nu libi begin, even nu libi begin, dat want ik dat gro na ini. En we gro na ini, doro asanta je. Niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Maar Jozef Abra na asanta je. Asanta je moest teka controle Abra. Asanta je ne stelu wa in staat lobi wang, fu du aroko, maar stel u ook toe in staat voor Libi alibi. En je begrijpt dat je door een verlaagde standaard, dat je kan dat je eigen om Aroko die uchis voedoe. Aroko die u de in staat voedoe. Maar begrijp en verstaan, Libi wang, if u asanta je net hierunu, unoma Libi lek fafiti. Ja, eigenlijk, unoma de voorbeeldfiguren in Sra Kondre. Unomang, ik kan taki zorgen dat verandering even prezi. a verandering lebiwang ay bigina uno. Dat wan taki leki chief fugado, lek volk fugado, lek lichaam fu Christus, u mus wan verander, ja, unfosi mus verander. Maar if u no wan verander, je begrijpt taki dan uno man de voorbeeldfiguren insra kondre, want je begrijpt lebiwang na asanta je estelu in staat fu meka verschil uit. Ja toch, na asanta je estelu in staat fu libi en adefsi taki u de geheel anders. A boskopo futide lebiwang u goi na boskopo futide ma fosu goi na boskopo futide da me begi Hemelse Vader, meki u grantangi dat je tek abra volledig, volkomen, totaal. Tek abra voor mi ede, gomit mi futu grong. No mi wani, no libisma wani, ma yu wani, Hemelse Vader. Grantangi, dat doro asanta ye, bisade ook tutide in staat, fu tja abra awani fu yu. En grantangi, dat die awortu sa go, en anu sa kere ledig terug, of asa du, sa yu esene fu du, in Jezus Christus neem. Amen en amen. Lebiwang tide aboskopo fu tide ego abra a openbaring fu a geest. O lees ik moto uit 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 vers 7 lebiwang adewang bekende gedeelte fu a Bijbel. Ik kan taki die alla wederom geboren pje fu gado sabi. Dus 1 Korinthe 12, vers 7, Alapchi Fugado Sabi. Maar je begrijpt, Lebiwang, dat je sapwan sani en handel overeenkomstig aan Asrevi. Kolisi 1 Korinthe 12, vers 7, akopi taki vele gaven, één geest. Vers 7 taki, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Lebiwang, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dat want taki asantaye lebiwang na een is sorgu taki wie ede in staat lebiwang fu duaroko. Dat want taki doro a openbaring fu a geest wede in staat fu zeg maar profeteer. Drijven boze geesten uit, doe wonder en teken. Door een openbaring voor een geest, we kiezen aan wijsheid, aan kennis. Dat want taki, lebiwang, anu kan go verkeerd naga unu. If I go verkeerd naga unu, lebiwang, sapti de taki, ap te maken naga a gedrag voor unu. Ap te maken naga a manieri voor unu. Ap te maken naga uw handelwijze. Want aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Dat want taki lebiwang ala santi umusabi doro asantaye we sabi en we de ook to in staat lebiwang fuduaroko doro asantaye. Maar je begrijpt taki te awani fu unu di chisa openbaring fu a geest de basi abra unu. Het is een openbare voor een geest die is

dat sari, dat bumba. A openbare voor agis die uchisi, dat je denkt dat je naar dat je kan doaroko en dat je bumba. Lubiwang, a openbare voor agis die uchisi, het is tot welzijn van ons allen. Dat want dat je even uno de andere tiri voor asanta je, dat toch want asanta je is zorgu voor lobby, voor vrede, voor eenheid. Asanta je is zorgu dat je weder in staat voor libilek fafiti. Maar je begrijpt dat je te ute kwam deel voor een pakket, te ute kwam deel uit een pakket, dat uno volledig, dat uno compleet. En ik van beta kikba, niemand is goed, niemand is volmaakt, is de waarheid. Ik kan me kwam fout, dat je corrigeert, je herstelt, ja, je bekeert en je komt bij het paspoor, want door asanta je umus libi. Maar te lobbywang, de wang die kiesi, a openbare voor a geest die is stelde in staat voor profiteer, voor drijven boze geesten uit voor de wonder en teken, de sma die libi door aflees, dat want taki de libi nanga hoogmoed, de libi nanga partijschap, de libi nanga zelfzucht, nanga bitterheid, nanga wrok, dat je begrijpt dat ook verkeerd. Lobbywang, a openbare voor a geest die weer kiesi, het is tot welzijn van ons allen. Begrijp en verstand dat je, Lobbywang, Gado die de apafu ono, alles aan die wa van Oudu, Ujisi, Doro, Imamching, Jezus Christus. Maar je begrijpt dat je, te awanif onde basi abra ono, te overlaga standaard, want dat standaard verlaag. En toch, want van leren, ik wil een gehoorzaamheid naar een voorganger, Aman Fugado. Dat want dat we Libi volgens een verlaagde standaard. En Libi volgens een verlaagde standaard, dat want dat we Libi door een denkwijze voor aflees. En toch, een denkwijze voor aflees, dat dat zolang je Libi, Aman Fugado moest cover you. Im abwan mentor, im abwan covering. No so, une accepteer you, dat ik moet voor a denkwijze voor a vlees. Lobbywang, begrijp en verstand taki, a santa je is stelu in staat voor du a roko en is stelu in staat voor libi a libi. Maar je begrijpt dat a leri dat neji, a leri die eji, moet voor a verlaagde standaard, dan je begrijpt taki dat ide onder covering, ide onder controle voor a mafkado en a karakter dim abi, a manier dim abi, you no abi, you no ma abin, want je begrijpt dat je a mafkado, a umafkado, a na moeite, if you behou a karakter voor you, a manier voor you, zolang je voldoet na, ik kan taki de verplichting die ik kan taki de you. Ja toch, want je begrijpt dat je te eigen om a visie, voor een gemeente of voor een mafkado, dan verplichten die. Maar begrijp en verstaan, Lobbywang, dat die zou je moest doen, je moest doen. Maar begrijp en verstaan dat die, if ik goed in een gehoorzaamheid, alleen ik goed in een gehoorzaamheid naar een voorganger, een mafkado, dan, ik kan dan een karakter voor je, ik kan dan een manier voor je. Dat zou je zien dat die, je man aan een umafkado, die de impositie, maar a karakter die dem abi, de no abi, want de no tisa leri, fu kon en de ondrotiri fu asanta ye, want if de be tisa leri fu kon ondrotiri fu asanta ye, dan de bojia leri ook tu fu kon ondrotiri fu asanta ye, fu worden geleid door asanta ye, maar a leri di eji, ego tenanga tiri fu aman a umafgado, en dat zorgu tide, Lobbywang, dat ik kan taki unomameka verschil uit. Door afas van we libi. Ja toch, want if eenheid no de intra kondre. If we she, Lobbywang, taki partijschap erigeri. Bitterheid, rock, Lobbywang, erigeri intra kondre. En te ego om a lichaam voor Christus, den begrijp en verstand taki te partijschap de hoogmoed de, bitterheid de, rok de, dan een rok of een vlees. Ja toch, want het is vlees of geest. Dus begrijp en verstaan dat je

0: a enige fasifa woman meka verschil uit insra kondre na te ude ondrotiri fo asanta ye. Want ik abi a openbare fo a geestelijk van die takikba en die de in staat fo profiteer fo drijven boze geesten uit, maar asanta ye netirio. We libi doro a denkwijze fo a vlees. Lubi wang dan wo wan verander verandering, maar je begrijpt dat je niet ten koste van alles. Ja toch, je behoudt een karakter voor je behoudt een manier voor je en een verandering die wani, ik kan dat je am go lek van je e denki, lek van je e shisani. Wel begrijp en verstand dat je a denki die je abi, a wani voor je, no kan de basi abra je. Efu u alibi, alibi so lek van gado wani. Lobby wang, we tisa openbare voor a geest, die moest dit tot welzijn voor wie allemaal. En we shija taki, we tisa wijsheid, we tisa kennis. Lobby wang, dat wan taki, uno kan go te gronden door gebrek aan kennis. Want asanta ye te ei leren nu, na fu gro go na Christus toe. Na fu jeer Jezus, na fu weerspiegel Jezus. Na fu konde gelijkvormig na abeel voor Jezus. Asanta ye lobiwang, au leru nu, fu konta pa presi, pe Jezus Christus de centraal, pe Jezus Christus e worden verhoogd en verheerlijk. Maar nu, e begrijp taki, a leri di edi, e zorgu taka a bischop, a apostel, a profeet de centraal. E toch want doro a verlaagde standaard, a leri di edi, e zorgu taki e gro, gona a bischop to a apostel, a profeet, dan na de o de centraal in alibi voor u toch. Na ding o tisa eer. En je begrijpt dat je alleen dat zorgu dat je eenheid, lobby, vrede, no de. Want je begrijpt dat je a kennis, a wijsheid die asanta je eji, de man anga de uma fugado, de no waning. Ja, kan de wana kennis, a wijsheid, van Oudu, fu du aroko, ja, zeg maar, geneesma, bevrijsma, noem maar op. Maar a wijsheid, a kennis, fu libi, lek moro, lek winimang, nangamasra Jezus, denowani. En lek van takikba, asanta ye, tei lerunu, au lerunu, en Jezus Christus o de centraal. Au lerunu, en nou de fietak u de geheel anders. En if I leer nu, dat uiteindelijk na één o abba controle abra unu. Ja toch, want if I leer ik go tena gehoorzaamheid na a voorganger, die nou een bischop, die nou een apostel, een profeet. En ding de centraal in alibi voor jou. Dan, uiteindelijk dan na karakter voeding, na manier voeding jou abi. Dus begrijp en verstand dat je if a santa ye e leru nu, dan na karakter fu ewo abi. Ja toch, na maniri fu en, na gezindheid fu ewo abi. En, lebi wang, begrijp en verstand taki, na gado kariu, na en verkisju, i kisa genade gave, die esteli in staat, fu profeteer, fu drijven boze geesten uit, fu doe wonderen en teken, maar sapti de taki, if i naba gezindheid fu a geest, you o ontspoor, en if you ontspoor, alle des ma die you eji leri, o ontspoor, want de volg you, de gehoorzaam you, want a leri ego tenanga gehoorzaamheid na you, die kisa taak die abba verantwoord to, wel begrijp en verstand taki, gehoorzaamheid na you, a de a waarheid, want die kisa taak die abba verantwoord to, maar a volledige waarheid na taki, jum jide aleri fu gehoorzaam a santa ye. Maar if you ne gehoorzaam a santa ye, fayo man jide aleri fu gehoorzaam a santa ye. If you in a geer lebi wang a santa ye, di mus leer you fu konta pa presi, fu libilek fa Jezus wani, you ne teki sang ay tegi you, of sang ay di you, you know wani, dan automatisch de wang die ik kies aleri voor jou. No konta pa presi voor gehoorzaam asanta ye. Lobby wang. te ego om a openbare fu a geest da misabi tak ya brada angasa biji branga biji sa man anga uma fugado dire in staat fu profeteer fu drijve boze geesten uit fu do wonder en teken maar begrijp en verstaan lebiwang dat de wan deel fu a pakket dat de lebiwang a deel di estelu in staat fu do aroko a tra deel di estelu in staat fu libi alibi dat wan taki juusref abra na aje fugado want uiteindelijk abba gezindheid voor agees. Want ook abba a gave voor agees. Die uitjes door de openbaring. Ja, voor agees. Maar a gezindheid voor agees. Unabi. Want te oefen lage standaard. Dat want ook unawan de ondro tiri voor a santa je. Unawan a santa je tiri nu. Wolisi lobiwang. Motto uit Matthäus 7. Want Jezus Christus, die had dit op haar grond tapu, daar ben ik ba. Taki, je abon voeren, die ode in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, voor de wonder en teken. Maar de noan de onder tiri voor asanta je. De noani de onder controle voor asanta je. De noan asanta je koffer ding. De wan koffers maar wel, maar de schrijf no wan de andere koffer in voor asanta je. Matthäus 7, vers. We lezen vers 22, dan vers 23. Kom begin lezen vanaf vers 21. Voor Matthäus 7, akopetaki ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Jezus Christus taki no ibriwang die in masra ogo a koninkrijk der hemelen binnen. Maar de wan die edu awani fu in pa. Begrijp en verstaan taki evide in staat fu profeteer, fu drijven boze geesten uit, fu do wonder en teken. Ade a openbare fu a geest die u chisi, die esteli in staat. Lebi wan fu do dati. Maar de ego oma wani fu gado, di de appa, lebi wan fu yunangami, den begrijp taki, u handelwijze, u gedrag, de zeer belangrijk. Melisenji etewalis da we go moro fara lebi wan. Dit een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Lobiwang, if Jezus Christus taki boemvoeru okong, en door tak de zand die den doe in inning, en ou jadji ding, en ou kading werkers der wetteloosheid, dat wan takie die yunangami a nieuwe wet e geld. Ja, a ouro wet ne geld die yunangami moro. Uno de verplicht voor horen na a ouro wet. Die yunangami a nieuwe wet e geld, dat wan takie doro asantaye wede in staat voor libi overeenkomstig awani fugado. Want asantaye ejo wa nyu karakter, ejo wa nyu maniri, which is wa nyu libi, doro asanta ye. Maar nou, te a standaard verlaag, dat wan taki, solang a ye gehoorzaam, a man fugado, a uma fugado, de boomba. Da a man fugado, a uma fugado, de in staat, fu profeteer, fu drijven boze geesten uit, fu do wonder en teken. Maar je begrijpt taki, a karakter, a maniri, di dem abi, de no abi, want de no wan de ondro tiri fu asanta ye. E toch wan de verlaga standaard. Want if de ji aleri di ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger, dat wan taki den ne gehoorzaam asanta ye, den ne libidoro asanta ye, no so, de no bo ji aleri di ego tenanga gehoorzaamheid na a voorganger. Lobi wan, mi den taka boskopu, bi de duidelijk, abi de begrijpelijk, abi de verstandbaar, i de vrij fu reageer, aan nummer na 86 21 17 2. 86 21 17 2. Begrijp en verstand dat je aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van ons allen. Dat want dat je lebiwang a openbaring voor a geest die weet je zie naf dwaroko. Maar libi alibi solek van afiti abagezendheid voor a geest. De onderotiri voor a santaye. En de man nanga de uma die gaat verkies dem de onderotiri voor a santaye. En if de no de onderotiri voor a santaye, dat want taki eenheid no de, lobby no de, vrede no de. Dus je begrijpt taki, u kan suka schuld lobby wang, pe uwani, maar if u no konta pa presi, voor Joseph Abraham Asanta je, a verandering de uwani, ou de fara voor unu. Dat want taki, uwana verandering, maar niet ten koste van alles. Uno wan Joseph Abra, uno wan ko ondro tiri voor Asanta je, dat want taki, a volledige waarheid, une accepteer. God bless you, lobby wang, te wang, tralisi, in Jesus Christus' name. Amen and amen.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.